Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een

0: Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiedames in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
5: Rijari!

Ya kuplesin na oso. Bobsleigh. En dit is na programma Saran Pokoyuru via Radio Marta van 105.5 Kablon 7.9 na Vrij Ether. En natuurlijk wereldwijd via internet te beluisteren via www.radiomart.nl. Sarana Poku tot 10. En we doen ook met een griep uit de collectie zo abjazo naar Radio Mart. Voor de 10 nieuwste CD zo abjazo era. Niet ouder dan een jaar natuurlijk. Dit is na Bobsleigh. Voor Q Plus. Venta kadis mus dedat nemarin. Ya jenjor. Jazona Radio Matba. Serana puku top 10. Natuurlijk ikan sinua mailtje ook toe. Via m_ Serana puku. @starjotmail.com. En wie venta na Bobsleigh mus de nemarin. En ook de ting nieuwste. Alleen de serie zo op jazz voor de afgelopen ting, dat ik het ding. En deze nou afdeling voor Q+. Plus. We doen een griep uit de serie gewoon. De titeltrack. De titeltrack is Bobsleigh. Q+.

Sra na poko top 10 Combine 16 Na Uma Dumi Combine 16 Verder naar Dismus de nummer 1 Kan je dat ook doorgeven Jas naar Radio Mart Je zijn wat briefje klaar Of wat mailtje M underscore Sarnapoku Applestar.com Mart Radio Sarnapoku top 10

Ya dis na update. Not nabu kaipata. Deninya basidoro bakajara. Kaipata update. Iha. Ook twee comfort in Mat Radio Top 10. Sarana Poku Style. Second, second. En natuurlijk heb je veel dag na update. Je wil de marine. Nee, kan je dat ook te door. Je zit nu aan Brivikong. Ja, zo naar Radio Mart. Tweede Zwillingstraat, nummer 2. 1073, Eduard Hendrik. In Amsterdam. De naam van Serena Poco Top 10 via Radio Mart. Of je zit nu aan mailtje. M. Lage streepje. Serena Poco. Appelstaartjeoutme.com. Met dank aan Big and Beautiful. Shopper Halsen. Nee,

Zolang je de naam is, hey. Of je vindt dat naar Damaru. Hey baby. Je moest dit op de Marinja, Sofia Radio Mart. Als er een pakket op 10. Vindt dat naar Damaru. Moest dit de Marin. De gent doet dat naar Radio Mart. Hey baby. Damaru. Damaru.

En natuurlijk wat is beter dan Alassane Wakaboom. Ook toen naar Klein Marfijn. If you want to get up the marine, radio me. Klein Marfijn. Hey, dat is hier de best of Brian. Ik vind dat naar Paris, ik wil lekker de marine, wat naar Pogoli zet te gaan. Legend door Jason naar Radio Mart. Of je vindt dat naar Q+, Bobslee. Of je vindt dat naar Combinai 16, Noma Dumi. Of Ja Prince, Saranamang. Kan het trouwen aan papa Jonas toch? Stil alobide. Ook toe kogun te pomos, patrio. Update. Denk dat je patatje. Als je dat Kenny B, Asamade. Of naar Damaru, hey baby, van view. Of je vindt dat naar Klein Marfijn, kradjo me. Denk kan doen dat jas via Radio Mart. Amoy futru, asema pogo top 10 ook toe.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden en 50 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Afhangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Weel denkt dat die politiek gemotiveerd was. Premier Jette noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er tientallen jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft tientallen geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Maart.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Srifdeme City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in Oststraat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende

feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is niet eens doen. Dat is niet eens de diepzik, de egi. Sani Disney's bouw. Omdat Disney's want vertelt een verhaal voor deze review. Want de Chinezen kwamen bekijkt uit ChatGPT naar een co-pilot. Dus de mago bouw de Iggy Sani. En dat ben van Charu Blakamango.
1: Maar, Ligado, look at so many Blakaman in America. One you can take them. Mugu Blakaman there. Dus dan iemand tegen me dat die no one komt dat hij de elektrische Disney's doet. Voor vertelt de editorie.
0: Dat, mi no magia antwoord vast aan dat. Mi no ma. En sterker nog, wat lof de sansei bouw, wat lof de technici, wat lof de ingenieur naar Blakaman, maar de mij bouwing onder een dak voor traso to suma. En sterker nog, als sansa de sneezy bouw, was stukken goedkoper dan sa de Amerikaan ben bouw, dus sa westerse ben bouw. Mi want ik een laatste paragraaf, want dat na een spirituele en culturele reflectie.
1: Ja.
0: De ego.

0: tau man taki u no ap a ifa no du da mo taki taki yo hore chi alasani okto vinti alasani chenchi de and for our kind na for standard videos and that the stock u ap a ifa no du ma a flu na lexa yu efateri na suma na den suma
1: sei profiter feng
0: and te itas abraha i da ika luku oku tapa spiritu we ina fu unu
1: klop
0: suma na den suma edu de vro koto
1: precis
2: foral unu den dungru nanga de moksi wang mus leri fu investeer in collectief verband in AI un pot moni koma kandra sorgu tak den boi nanga de pchin fu unu Quaskor go tekleri ina technologi AI fu sabi so dat de kan verdedig minanga yu nanga det bakap chin fu unu later te de kon agrontapu. Dus unom de inoan slachtoffer rol go chibri chepoti mina sabi de wet man kon moro unu next AI e di kansa ook tu fu go leri tek sabi ontwikkel je schrijfje en de teamview. Dan kan ik met proces, progressie in de maatschappij die ze aan de tijden aan de dag. Ik ben in Oekraïne. Oekraïne is rustig, de naam bij je vet, de zwakke. Maar in de zwakte van de dag, ontwikkel je op een gebied voor drones. Whether the Giro's land mankeer it in a day. Sterker nog, de zeer drones bijna die heer grond tapu no. Wa ogri, tjauan bonji den. Precies zo om ons beschouw AI en a technologie. Zou no tjisif lera score of fossi? We gebruiken a techniek, a schrifttechniek voor de wetman. We abren komek tot un igisani. And we go more of a moro thing.

0: geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse lucht...

0: luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de N243, Alkmaar Avenhoorn. De weg is in beide richtingen dicht tussen Schermerhoorn en de aansluiting met de N509. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Amen, amen. We boigi en ambegi, Yahweh. We boigi en we ambegi, Yahweh. Goedemorgen, luisteraars. Hoe gaat het met u? Ik hoop dat alles goed met u gaat. Deze morgen ben ik gekomen om u te vertellen over die liefdevolle God. De God van hemel en aarde. Ik ben hier komen vertellen dat, weet je, de Bijbel, we kosa Bijbel, maar Bijbel hem doe. De Bijbel geeft veel waarschuwingen. We willen het vaak genoeg niet horen, maar ik kan u vertellen dat God ons veel waarschuwingen geeft en ik ga het u verduidelijken. Maar voordat ik zover ben, gaan we eerst onze hoofd buigen. U doet precies zoals u dat altijd doet. U bent niet verplicht te doen zoals ik dat doe. Maar we gaan een eerbiedige houding aannemen. Almachtige God en Vader, wij danken u voor uw liefde, voor uw genade, voor uw grootheid, mijn God. Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. Schepper van hemel en aarde, u de Alpha en de Omega, het begin en het einde. U die alles weet, u bent een onzagwekkende God. U bent almachtig, u bent alwetend, u bent waardig.

Vader, mijn God. Vader, Vader. Uw woord zegt allen die God hebben aangenomen. Die de Heer Jezus hebben aangenomen. Hen heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Vader, daarom, Vader, weet ik dat ik geen zondaar meer ben. Maar ik zondig nog steeds. Vader, dank u wel. Vader, dank u wel voor wie u bent. Vader, ik prijs uw grote naam. Vader, dank u wel voor

Aleluya.

Amen, amen, amen. You must sabi. Dus in een actie mee, zei de mek me vier zo plezier, zegt wel een Oli. Want in sabi tak, you got out in a libi. Lieve luisteraars, vandaag wil ik het hebben over oppassen, hè? Alertheid, waakzaamheid. Beste mensen, Gods woord laat ons zien dat niet iedereen in je omgeving het beste met je voor heeft. Als u dat dacht, dan komt u zeer bedrogen uit. Echt wel, geloof me, zeer bedrogen uit. Kijk maar om u heen. Hoeveel mensen hebt u niet in uw omgeving gehad, waarvan u dacht, het is mijn bestie, het is mijn broer, het is mijn zus, het is mijn vriendin, het is mijn kind. Want ook dat kan. Het is mijn kind, het is mijn kweekje, het is mijn petekind, het is, noem maar op, het is mijn collega. We kunnen het zo goed met elkaar op. We zijn goed gebracht. Zo lees je ons uit one pretty. We drink van one bobby. En toch moet je oppassen met de mensen in je omgeving. Sommige mensen, geliefden, komen zeer vriendelijk over. Praten mooi. Lijken zeer betrokken met jou. Maar ondertussen

ze brengen ze verwarring, negativiteit of manipulatie in je leven. Dat je acties repeat aan kimi gado, sami duso. Samsa, sot pai mamin pai. Daarom is het belangrijk om geestelijk scherp en waakzaam te zijn. En daarom zei ik aan het begin, het is van belang dat u de Bijbel leest. No pote onder de kunsu, ane do noti. Je moet het lezen. Kent u dat lied? Lezen.

0: Het is van belang.
1: Ik noem de versjes voor wij in de wereld. Huh? Maar dat is niet klagen dat ik naar Witman schrijf. Toch? Huh? Toen gaan we zien tot die papieren. Huh? Uit een master in de weet ik veel. Alas, heel grond tapen moest op dat uit een master. Dat is niet dat ik naar Witman schrijf. Maar tegen mijn Bijbel, ik ga wel tegenstrijdigheden. Terwijl een Bijbel, een leer hoe nu, die lees een Bijbel, like van Bijbel moest voor lezen, dat je ziet dat je een Bijbel geeft je een handvat. Like van op mijn telefoon, ja. Als je een gebruik hebt optimaal, dan moet je lezen handleiding. If you want go optimaal na na Yusuf in a Libi na en ook to na trawang ala situasi san dena ini grond tapo you can find in a Bible. Je vindt antwoord in a Bible. Trouwens, mi wora ting in de gaten. Lobby brother na sisa a fiti fo lazy a Bible. Bika te lees a Bible, je fasi, je komoro srapu, e je de alert, minu sa fayetak alert in seranan tongo, maar, a moment dis minu sabi, maar, je egelik na srapu toch, je komoro srapu, je fasi je srapu, en I denai.

gemaakt. Ik heb vrij recent heb ik iets gelezen. Dat alles wat die witte mensen nu hebben. Als je goed kijkt. En dat aan een blakkasma bentakken. Een witte sma bentakken. Toch? Bentakken dat alles sani zijn een de no. De pot disi wa wetisma. De pot dati wa wetisma. De pot so de... is afkomstig van the black people. Maar wat doen wij? Wij laten ons...

kan min nanga yu nobe bestaan toe. Is belangrijk dat wij zuiver blijven. Is belangrijk dat wij alert en waakzaam zijn. Het is belangrijk. Ja? Maar laten we de Heer alle lof en eer geven.

Inderdaad. We moeten hem alle lof en ere geven. We moeten de Heer alle lof en ere geven. Dien hem met een hart vol vreugde. Lieve luisteraars, ik wil niet eens meer over mezelf praten. Als het nodig is, zal ik iets vertellen uit mijn eigen leven. Maar God alleen kan u en mij helpen. Ik heb het u verteld dat God geeft wijsheid, hij geeft inzicht. Ik zeg niet dat alle kennis die de mensen hebben, dat het niet van God is. Dat hoort niemand mij zeggen. Maar dat God werkelijk bestaat, dat kan ik wel bevestigen. En ik ben niet de enige die dat kan bevestigen. Er zijn meerdere mensen die dat kunnen vertellen.

dan heb je daar een Bijbelboek genaamd Nehemia. Dan zie je dat terwijl hij bezig was om de muur van Jeruzalem te herstellen, dat er steeds weer mensen probeerden verschillen op allerlei soorten manieren, allerlei soorten listen en lasten en leugens en valse profetieën, om hem af te leiden. Dat een van die keren, daar hebben ze hem gezegd, om even gaan, kunnen we niet gewoon even zitten uitpraten? Dan kunnen we dat ding goed uitpraten. Alleen maar om hem af te leiden. En wanneer je de Bijbel leest, moet je hem lezen vanuit de context waaruit het geschreven is. En dan ga je goed begrijpen wat er staat geschreven. Want als je dan gaat lezen in Nehemia 6 vers 3, ze willen hem afleiden en hem meenemen 30 kilometer verder. Maar als je 30 kilometer verwijderd bent van de bouwplaats, dan gaan dingen verkeerd. Want dan kunnen ze mensen wegjagen. Ze kunnen doen ze ook heden ten dagen in ons leven. Ze komen in ons leven, die mensen, en dan zeggen ze je, meisje, look om mijn jariabi. Nee hoor, mijn bol, last me ding. Ze zijn jaloers. Ze gunnen je het niet. Dus het is van belang dat we zuiver blijven. Dat we ons niet laten ompraten door nonsens. Dat we alert en waakzaam blijven. Want arglistig is het hart van de mens, zegt Spreuken. Arglistig. Wie zal het kennen? Arglistig is het hart van de mens. Snapt u wat ik bedoel? Dus, en daarom is het goed om te weten dat wanneer je zogenaamde vrienden, man, goed bedoeld, ongevraagde een informatie geven of advies geven. En je bent bezig met wat? Ga ermee door. Want wat zegt Nehemia? Ik ben bezig met een groot werk. Ik kan niet komen, boy. Ik zou wel willen. Maar ik kan niet komen. Niet de bezig. En dan rokodis moest ook ba. En dan zie je, voor vandaag is dit een sterke boodschap. Nehemia 6 vers 3. Niet iedereen verdient jouw tijd, lobby brada nangasisa. Jouw aandacht, jouw vertrouwen. Sommige mensen proberen je af te leiden van de dingen die God in jouw leven heeft gezet. Die hij aan het opbouwen is. Ze brengen je in twijfel, een heleboel drama, verdeeldheid. Je gaat een presie als mij tegen je dag naar je sawisi. Naar je ma doet die zie. Naar je vriendin doet dat die. Ze brengen je in twijfel, drama, verdeeldheid of negativiteit om je focus weg te kwijt te raken. Maar, nee, maar net als Nehemia, hè? Moet u die uitnodigingen niet aannemen. Je moet niet elke uitnodiging aannemen. Je hoeft niet in discussie te gaan. Ook de provocatie hoef je niet in te gaan. Soms is wijsheid simpelweg doorgaan met wat God voor u heeft. Wat God u heeft gegeven. Daarmee moet u doorgaan. Noem ik je smalouju. Eft me ben luku na bubufu libisma. Mensen, die de mino ben daar libi moro. Eft me ben luku na bubufu libisma. Die de mis mi Carmen Letitia Henry no ben daar libi moro. Jere? Mino bo daar libi moro. Wat me luku babahu. Daarom, temi da strati of mi de mioso. Na, mina sisa peace. I live in peace. Ik val niemand lastig. Als het niet hoeft, vraag ik niemand wat. Ik blijf thuis als het niet hoeft. Met ta mioso mi oso ne betma ne yajimi. En ne verf me. En als ik thuis ben, ik heb eigenlijk geen tijd hoor. Want wij zien mij doen om te studeren. Na te padrimis doen en bakken. Want ik wil dingen afgerond hebben. Of ik ben bezig met mijn

dokter, want me wanam go over. Me put alla thing in me umap ching. Want dina mia bing, dana mi mus luku fing. Toch? Daarom is het goed om zo dicht mogelijk bij God te blijven en hem te vragen om onderscheidingsvermogen. We moeten de geest van onderscheiding hebben. We moeten niet bang zijn voor mensen. Huh? Maar je moet wijs zijn wie je toelaat. Heel dichtbij van je. In je inner cirkel. Wie je toelaat tot je, in, tot je hart. Huh? In je leven. Je moet die mensen screenen. Je moet kijken wanneer ze je bellen. Pas wanneer ze je nodig hebben. Wanneer je in nood bent. Wie is er voor je? Zijn je alleen? Dat zijn de dingen waarnaar je moet kijken. Hm? God geeft wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. En dat kun je vinden in Spreuken 2 vers 6. Geliefden, laat je niet ontmoedigen door valse mensen, manipulatie of verborgen bedoelingen. Hm? God ziet wat mensen verborgen houden en hij zal je leiden, beschermen en kracht geven om standvastig te blijven, geliefden. Blijf bouwen aan wat God u heeft gegeven. Blijf sterk, geliefden. Blijf waakzaam en laat niemand u losmaken van uw vrede, uw roeping en uw geloof. Oké? En je ziet het. Het is eeuwen van tevoren geschreven, maar het is ook hedendaags geldig. Oké?

0: jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is er een ongeluk gebeurd op de N243 Alkmaar Avenhoorn. Tussen Schermerhoorn en de aansluiting met de N509 is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Het blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo moet?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Hij is die breekt alle protocollen. Hij is de heer der heerscharen. Hij is de heerlijke morgenster. Hij is mijn wolk. Hij is mijn zon. Hij is mijn regen. Hij is mijn alles. Hm? Want zonder God kunnen we gewoon niks. Hm? Laten we zuiver blijven. Ik wil ieder bedanken die mij ondersteunt. Hè. Ondersteun je Radio Oppo Ai. En wil je willen andere mensen dan Radio Oppo Ai ook ondersteunen. Uw bijdrage of uw gift is van harte welkom. U kunt het dan doneren of storten op NL24 ASNB 09 42 87 97 24 en B 09 42 87 94. Mensen, het is belangrijk om de Heere te dienen. U mag nu bellen op 020-788-4305. 020-788-4305. Je bent welkom om te bellen. Ja?

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, zuster Carmen.
0: Welkom.
1: Thank you, thank you. Ik ben zo snel.
0: Ja.
1: Wat een ervaring rijker hoor.
0: Mm-hmm.
1: Ik groet en het laat me voordat ik verder ga. Groet ik al je luisteraars. Wens ze een mooi weekend. Ja, zuster, ik ben weggegaan. Een mooie ervaring.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben naar Jakarta geweest. Jakarta in Bali in Indonesië.
0: Mm-hmm.
1: En het was een hele mooie reis. Goed georganiseerd ook. Ik ben ook ziek geweest. Maar thank God, ik ben weer thuis. En

En ik wens een ieder die ook jarig is, op diezelfde dag ook een mooie verjaardag en een goede gezondheid. En zuster

0: Ed en de, you know, Mr. Kembuna.
1: Ja, ja.
0: En TKP. 09. Kalender, mi agenda kalender, en dat ben ik denk dat ik mijn la samen voor 1, 2, 3. Maar in te kiezen, kiezen moro langzaam, dat is een naam aankom, en in dat toen, want dat is nog betaki, de naam,
1: oh ja,
0: enzovoort.
1: De
0: verhaling die mij jozer te ja ten, dan, mi ben ni, want moet ik wat aan die misrevi, mee etak die misrevi era. Banansi, musu, wat radio op ai mustang, radio op ai, ik give me motivatie, en ik make me feel boom, dat mi kam sa, mi wiki, fu satra, komi satra. Dus mi veni, taki banansi, you mus, nangade trawa sanda oso, sang, dan onder zijn want die manjomina, want die stoontje, dat omsteun radio op ai, dat radio op ai, moet dan. Want ze zijn
1: van haar,
0: het is geen ding, moet het dan ook zo, kon je naar studio, kon dat een tori, abbegigi uno, tot die mante, abbegigi uno, abbegi papa gebed, en hoe argen prik toe, hoe argen alasani, dus ja. Weet ik hoe zit dat in dat ook toe. Oké, maar hoor je ja zo, en de laatste zin van Motaki, na de one side Gotamara naar Kerki, mi evisu wan boom, Kerki day, en Uhoro Frevi. Oké, tisa je para, punt uit.
1: Grantangi. Oké, doe. Ik ga gelijk opnoemen. NL 24. 20. Ik herhaal. NL 24. ASNB. ASNL. NL 24. ASNB. 09. 09. Dus 1 keer 9. 4, 2. 8. 7-9-7-2-4 ten name van Henry, dus Henry met Y, Henry CL, ten behoeve van Radio op I, en that's it. Dus ten name TNV, dus ten name van Henry CL, Henry met Y, ten behoeve van Radio op AI. En ik dank u alvast voor uw bijdrage. Het helpt mij echt wel. Dank u. En ik ben blij, zoals ik al eerder zei, ik ben blij dat Sisa Marta belde, Sisa Ohema belde. En omdat ze aangaf dat morgen moederdag is. Gewoon puur omdat ik het gewoon niet vier. Want voor mij, dat vertelde ik mijn dochter gisteren. Voor mij is het elke dag moederdag. Voor mij is het elke dag vaderdag. Voor mij is het elke dag kinderdag. Maar ik weet, ze hebben een speciale dag gemaakt. Maar die speciale dag is niet meer zo speciaal. Want het is meer commercieel geworden. Maar omdat het genoemd is, nu ga ik voor u een voor u die nog...

0: Ja, de mensen die je met elkaar altijd, want de filosofie die nog aan de radio je komt taki, als is man aan de dus hij doet nee. Maar voor opa gaat jouw weer start dus begint taki mijn breedte. Ik ben symbolisch al vandaag weer jij ook.
1: Ja, zeker.
0: En dat is het en dan ga ik verder met het felicitatie. Nee, voor de felicitatie moet ik groeten. Nou, dan, ja, maar ik heb je gehoord. Ik ben sorry, want door jouw wil ik me mee. Maar goed, ik zou proberen dat je ook te gaan lezen zonder jou.
1: Look voor je zoeken, Trobby.
0: Het was goed voor jou, heb ik gehoord, tijdens de radio. Maar ik groet je ook, mooi zo'n Brady door elkaar. Mooi zo, mooi zo, mooi zo, maar ik ben blij met jou. En ik groet dan naar Obelewa, dan naar Obelewa. Meneer Vrij, meneer Kreton, goedemorgen, hoe gaat het met je gezondheid? De mijne gaat ook een beetje goed hoor. Ik zit ook op 95%. En mijn zoon Jerry ook 90%, dus het gaat goed met ons. Ja, en ik groet ze allemaal, kinderen van mij, kleinkinderen ook. Goedemorgen allemaal, zeker bedankt vandaag en zeker het weekend. Voor jullie allemaal. En ik groet iedereen naar Julian Deekman, goedemorgen. En al die anderen goed. En ik wens iedereen morgen een gezegende moederdag morgen. Iedere vrouw, iedere vrouw, iedere vrouw. Tante Loes, goedemorgen. Een gezegende zaterdag en voor jullie ook. Mooie dag morgen. En al die andere pluisteren zit. Groet ik Banasi, goedemorgen ook. En al die andere pluisteren zit, groet ik ook. De neem voor u, de makkaal alleen.
1: Ja.
0: Maar zes en broers, goedemorgen. Gezegende dag. En al die vrouwen, die ik bang. Gezegende morgen, moederdag. Ja?
1: Dank u. Ja,
0: hoor. Wel tijd voor straks weer.
1: Zeker weten. Ja, dank u.
0: En ik ben steunen. Bedankt.
1: Dank u. Ja. Ik zei al dat ik ook alle moeders voor een mooi liedje voor jullie heb. Ook de moeders die van hun beroep die voor een moeder zijn. Snap je?

0: weer, want niemand belt direct. We hadden dat zien ik nu. Ook op een potje. Maar ik wil mezelf even controleren. En dat je moet straks lukken op mijn dit op de juiste spoor. NL 24 ASNB.
1: Ja.
0: 020.
1: Nee, 09.
0: Oh, 09. Ishi. Wacht die ara. Maar schrijf helemaal over, want dan al krabu. 020.
1: 09.
0: Oh, aan de 020. 09.
1: Ja.
0: Dus baka AN. B. 09.
1: Na ASNB.
0: Ja.
1: Dan volgt 09 4
0: ja.
1: 2

0: van Radio Open Eye.
1: Oké, daar heb ik hem nu.
0: Is
1: daar
0: goed.
1: Heb ik hem nu.
0: Als u.
1: Grand Tangi
0: Mille Specky, dag. Oké. Okay.

ik u een gezegende moederdag te wensen. Ik wens mezelf een gezegende moederdag. Vandaag is voor mij ook moederdag. En ik wil zeggen, een lobby Sisa, echt een trouwe luisteraar, die heeft echt een mooie pokoe aangevraagd. Speciaal voor alle moeders. Lieve schat, persoonlijk, dus natuurlijk heb ik geen moeder meer. Dus biologisch heb ik geen moeder meer. Maar u bent ook mijn mama. Iedereen, alle bigismas zijn mijn mama. En dat bedoel ik, de vrouwelijke zijn mijn mama's. En die biggie mangs, de lespeki biggie mang, de nami pa. Dus voor mij, dankjewel. Ik wens iedereen een gezegende dag.

crematie, crematie. Ik zeg het nogmaals. En ik volg het je zing zoals je gewerkt bent. Mijn zoon zei tegen mij, die ene boy die ik heb. Maar waarom? Ja, maar na 10, 20 jaar moet je uit het graf. Niet dat, maar dat hebben jullie. Misschien in die 10 of 20 jaar. Maar twee keer opgezocht. En gevraagd hebben van waarom die moeder was. Of misschien zeggen van, mama, ik mis je. Ik vertelde een jongeman dat zijn moeder me zei, ik heb door dat verband een wond gekregen op mijn been. Hij zei tegen me, ja, maar ik heb geen contact met mijn moeder. Ik zeg, wil je dat voor mij doen? Wil je dat voor mij doen? Hij heeft uitgelegd wat de reden is. Ik vond dat niet belangrijk. Wat ik belangrijk vond van, je belt mij, je hebt contact met mij, een vreemde persoon. Je noemt me tante Loes. En je moeder dan? De leeftijd die ik heb, zuster Carmen, verschilt met de uwe. Maar weet u, dat toen mijn jongste zusje geboren is, geboren was en er nog is, na alles wat ze heeft meegemaakt, geloofden wij nog in de ooievaar. En ik denk dat mijn moeder ook niet de boel zou zijn. En als je nu even naar buiten kijkt, hoor je alle buurtkind en je zeggen, mijn moeder krijgt een jongen. Mijn moeder krijgt een meisje. Luisteraars, cultuur is dynamisch. Alles verandert elke dag. Wil je vanmorgen ook kunnen luisteren welke hoofdstukken passen bij de maatschappij, de huidige maatschappij waarin we wonen. U heeft ook gehoord over waar je denkt dat een vriend is. Dat wil niet zeggen dat je niemand mag vertrouwen. Maar mijn jongste was jarig 25 april. En ik leen die dame mijn geld. En ik zeg aan haar, ik moet het 23 april hebben. Want ik ga met mijn dochter naar Moulin Rouge in Utrecht. Nou, ik zal u vertellen. Ze heeft een ander telefoonnummer. Maar toevallig ben ik naar de uitvaart geweest van iemand en toen vertelde ik wat dus met haar moeder is gebeurd. Luisteraars, luisteraars. Er is helemaal niks met haar moeder gebeurd. Een volwassene van 42 jaar. Vertelde haar moeder en die man van die moeder vorig jaar was overleden. En Hans leeft nog. Ik ben niet

Amen. When God make you my mother. Wel, laten we God dankbaar zijn. Want het leven is kort.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet

0: aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
1: Verhuur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 00. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname-consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren aan gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook schrane mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie-president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, we hebben dokter Greb aan de telefoon. Goedemorgen, dok.
1: Ja, goedemorgen, Lloyd. Goedemorgen, luisteraars. Dit is weer Tatra Miwa Actie van Sani. Twee wekelijks spreek u van Radio Mart. Mijn naam is Ernest Greb natuurlijk. En fijn dat u luistert. Het is natuurlijk uw programma, dus als u wilt bellen, voelt u zich vrij om te bellen naar het studio. En dat nummer is 020-47-14291. Ik ga ervan uit dat ik goed te horen ben en goed te verstaan ben.
0: Ja, u bent heel luid en duidelijk te verstaan.
1: Oké, prima. We gaan vandaag twee onderwerpen behandelen. Het eerste is natuurlijk een vraag die vaak gesteld wordt van over de hik. De hik is een vrij lastig, het gaat wel vanzelf over. Maar mensen vragen, ja, maar wat is het nou? Kun je daar wat meer over vertellen? En we zijn afgelopen week, woensdag, donderdag, opgeschrikt door een Hanta-virus die op een cruise is ontdekt. Er zijn één of twee mensen, een paar mensen zijn overleden. En er was ook één trouwe luisteraar die vroeg van ja, gaan toch niet weer de coronakant op. Dus zou je misschien daar nog meer over kunnen vertellen. Dus dat zijn de twee onderwerpen die we vandaag gaan bespreken. Om met het eerste onderwerp te beginnen. De hik. Iedereen kent het. Het is heel vervelend. En ja, de hik wordt veroorzaakt door de middenrif. Even terug naar de basis natuurlijk. De middenrif. Het middenrif is een groep. En je ziet dus dat bij de hik de spier opeens samentrekt. Waardoor je stembanden eigenlijk een klein beetje tegen elkaar gaan. En door inademen, als je inademt, dan maak je heel kort een geluid. Dus daar komt het door. En zonder te technisch te worden, die plotseling opeens samentrekken van die spier, dat heeft te maken met de zenuwen. Ja, er lopen zenuwen in dat gebied en als die zenuwen op een of andere manier geprikkeld worden, dan krijg je dat. Ja, dus dan krijg je dus dat die hik ontstaat. En dat gaat buiten ons om. Ja, dus het is niet zo dat je het, je kan het wel stoppen, maar dan moeten we daar gaan we het zo over hebben. Maar het is dus niet zo dat je het kan opwekken. Ja, dus, en de hik kan de mensen geruststellen. Die gaat meestal vanzelf over. Het kan een paar minuutjes duren, soms, ja, men zegt korter dan 48 uur, wat vrij lang is. Maar het is meestal met een paar minuutjes is het weer weg. Maar het is heel vervelend. Je hebt ook, en daar zullen we zeker ook bij stilstaan.

Je hebt ook soms dat die chronisch kan worden. En dat is een ander verhaal. Hè? En met name zien we dus die chronische klachten van de hik. Zien we ontstaan in wat we noemen palliatieve fase. Als mensen ernstig ziek zijn, niet meer beter worden. Maar je kan het ook krijgen als gevolg.

maag zodanig opgeblazen worden dat het tegen die tegen het middenrif aan duwt. En daardoor kun je dus die prikkeling krijgen. Maar het kan ook zijn dat je last hebt van maagzuur. Hè? En het maagzuur, je hebt je slokdarm en je hebt je maag. En in die maag wordt het eten verteerd. Maar daar is er echt een gigantische zuur die in die maaginhoud zit. En je moet het eigenlijk vergelijken met batterijzuur. Hè? Zo sterk is het zuur in onze maag. Maar we ondervinden er geen last van, omdat het goed ingekapseld wordt. Hè? Er zijn verschillende lagen en het slijmvlies is bestand tegen die zuur die in onze maag zit. Maar het kan zijn dus dat soms een klein beetje van die zuur

proberen als je de hik hebt om een glas koud water te drinken. En met dat koud water probeer je dan in dat gebied de zenuwen, de je hebt verschillende zenuwen daar lopen, de nervus vagus, de nervus, nog een andere zenuw loopt er doorheen. En daarmee kan je dus proberen om even die zenuw weer tot rust te brengen. En dan zie je dus dat het verdwijnt. Je zou een ijsje kunnen nemen. Hè? Of je zou iets kouds, cold pack, zou je voor, op je voorhoofd kunnen zetten. Je moet altijd, als je gaat eisen, moet je altijd natuurlijk een doek eromheen of een washandje en dan een ijsklontje. Je zou ook intellen, je adem in kunnen houden. Ja, dan krijg je dus dat dat minder wordt. Je zou een blaas, je zou een ballon kunnen opblazen. Ja, dus dat zijn allemaal dingen die die optreden. Als je die doet, dan kun je dus die hik minder maken of dat het stopt. Verder kun je dus ook proberen iets anders te gaan doen. Wat gaan fietsen, een boek lezen, iemand bellen. Hè? Want als je gaat bellen, dan zet je dus, ga je ook je hersenen prikkelen om iets anders te doen. Dus dan leid je dat vervelend gevoel. Ga je dus afleiden. Dus al dat soort dingen kun je dus

veel gegeten hebt en die maag opgeblazen is, dan zou je ervoor kunnen kiezen om, zeg maar, kleine maaltijden te nemen. Hè? En dat kun je verspreiden over de dag. Je zou dus drinken kunnen gebruiken met kleine slokjes. Dus niet te veel te drinken, maar kleine slokjes. Dat frisdranken met prik zou je kunnen vermijden. Maar ook alcohol. Alcohol, geen alcohol, dat kan dus ook dit soort klachten geven. En het roken, als je rookt, probeer te stoppen met roken. Omdat dat allemaal klachten zijn die veroorzaakt kunnen worden. Maar ook in zijn algemeenheid, matig alcohol gebruiken. Ja, maar ook roken, dat is sowieso schadelijk. Dus probeer te stoppen met roken. Alhoewel het een vrij moeilijke en diepe verslaving is, is het wel belangrijk om te proberen minder te roken en CQ te stoppen met roken. En daar zijn ook allerlei hulpprogramma's bij. Hè? Het is belangrijk, net wat ik zei, de hik gaat vanzelf over als je dit soort dingen hebt gedaan. Mocht het echt langer zijn, langer duren dan 2 dagen, 48 uur, en je hebt de adviezen opgevolgd en het blijft, dan moet je dus gaan bellen. Hè? Of dat de klachten blijven, problemen met eten, praten of slapen. Dus dat zijn allemaal momenten waarbij je zegt van ja, nee, dit is niet een eenvoudige hik die je met die adviezen hebt kunnen verminderen. Dan is het dus belangrijk om te gaan bellen naar de huisarts. En ja, als het in het weekend is, zou je gewoon bellen naar de huisartsenpost. Maar meestal, ja, zou je dus kunnen bellen naar de huisarts de volgende dag. Wat ik ook wil belichten, ik heb best wel een paar patiënten in het verleden gezien en behandeld als het gaat om mensen die dus niet meer beter worden. Hè? En dan zeggen we, iemand is in een palliatieve fase. En dan zie je dus dat die hik best wel ernstig is, het duurt lang en het is belastend. Ja, belastend voor diegene die dat ondergaat. En dan ga je dus altijd afwegen van, kan ik komen tot een oorzaak? Wat is de wens van de patiënt? Hoe is de conditie? Wat zijn de levensverwachtingen van die patiënt? En dan ga je eigenlijk samen met de patiënt ga je dus kijken van wat zou je het beste kunnen doen. Ja, een aantal zaken die spelen is, eentje heb ik al genoemd, als er chronisch zuur branden, als er sprake is van chronisch zuur branden, noemen we een reflux oesofagitis. Hè, dat betekent dat die slokdarm, dat er zuur vanuit de maag in de slokdarm komt. In dat geval zou je dus iets kunnen geven om dat minder te maken. En dan zou je dus ervoor kunnen kiezen om iets van wat we noemen een BPI, dat staat voor een proton pump remmer inhibitor. BPI, dus daar moet je denken aan omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Dus dat zijn dingen die je kan inzetten om dus dat zuur, maagzuur, dat in de slokdarm komt, om dat minder te maken. Daarnaast kan je zien soms dat door allerlei omstandigheden, misschien is er sprake van tumoren rond de maag, hè, of dat de maag niet goed en optimaal meer werkt. Hè. Dan praat je over een gastroparese, hè, dus de motiliteit van die maag is en die darm is er een beetje uit

Dus dan zou je een tabletje kunnen geven, iets van metoclopramide of domperidon, om een beetje die motiliteit, hè, de bewegingen van die maag en die darm een beetje te kunnen stimuleren. Maar soms kan het ook zijn dat er die maag niet meer optimaal werkt. Dus dan zou je dus dan in dat geval, hè, maar dan gaan mensen ook soms overgeven, omdat dan niet alleen die maag niet werkt, maar ook de darmen niet meer optimaal werken. En dan moet je rekening houden dat er sprake is van, het kan zijn dat de rest van de darmen zijn afgesloten. En dan gaat men spugen, braken, spugen. Dus dan praat je over een afsluiting van een maag en darmen. En dan zou je dus

te voeren. En daardoor, omdat dan die maag minder opgeblazen is, minder gespannen is, dan zie je dus dat dat stukje beter niet leidt tot die chronische hik. Maar ook bij hersentumoren, mensen met hersentumoren, kun je dat krijgen dat er op een of andere manier toch ook hik ontstaat. En dat zou je dus kunnen behandelen met wat we noemen een corticosteroïde, dus dexamethason, om wat vocht rondom die plekken waar die tumoren zijn in de hersenen, om dat wat minder te maken en dan krijg je ook minder druk. Dus altijd moet je dus op zoek gaan naar wat maakt dat deze persoon in de fase gericht behandelingen op loslaten. En altijd natuurlijk kijken naar de oorzaak. Ja, je hebt ook nog andere middelen die je eventueel zou kunnen geven als het gaat om het behandelen van die hik. Baclofen geven we ook vaak. Dat is een middel om de spieren een beetje te ontspannen. En de achterliggende gedachte is, als die middenrifspier constant onwillekeurig samentrekt, door wat voor reden dan ook, dan kan je ervoor zorgen dat die dus wat gaat ontspannen met die baclofen. En je zou dus ook gabapentine kunnen geven. Dat zijn, is een middel dat gegeven wordt bij patiënten met chronische pijn, maar ook dus dat zijn allemaal mogelijkheden, maar het gaat er in het kort om dat je, en als het echt niet gaat, dan zou je dus kunnen kijken met de maag-darm en leveraar dat ze een blokkade geven als het gaat om de een speciale zenuw, de nervus phrenicus. Die kunnen ze dus blokkeren door een bepaald middel te geven. Maar dat moet dan de dat geeft dan de pijnarts, de anesthesioloog kan dat geven. En ja, soms zie je dus dat het best wel moeilijk is, vooral in die terminale fase, om dat deel goed onder controle te krijgen. En dan hebben we natuurlijk ook wat we noemen midazolam. Dat is een slaapmiddel. En dat kan je dus geven waardoor iemand toch, ja, dat is echt in die laatste fase van het leven, dat wordt iemand toch wat rustiger. En dan zie je dus dat het, ja, iemand eigenlijk met een combinatie van midazolam, dormicum en pijnstilling, ja, met morfine, dan kun je iemand toch, met name als ze wat onrustig worden, in een diepe slaap houden. En dat is geen euthanasie, maar dat is meer dat je iemand in een diepe slaap houdt. En als het middel is uitgewerkt, kan je ervoor kiezen om, als iemand 's nachts heel erg onrustig is, kun je dat geven. En als overdag kan je, hoeft het niet. En dan is iemand weer alert. En soms zie je dus dat men onrustig blijft. Dan zou je dus in overleg met die patiënt en de familie ervoor kunnen kiezen om iemand gewoon in een diepe slaap te houden totdat hij zelf komt te overlijden. Dus dat zijn mogelijkheden. Maar meestal voor de hik, hè, en daar gaat het om, kun je met de middelen die ik net genoemd heb, ook in die palliatieve fase, kun je dus dat redelijk goed onder controle krijgen, waardoor mensen ook in die fase daar geen last meer van ondervinden. Dus dat is het. Hè? Dus de hik, nogmaals, voor mensen die later zijn ingetuned, de hik is, gaat meestal vanzelf over, het is niet erg. Het is alleen vervelend en

met of de huisarts of de huisartsopische dingen zijn die ons bezighouden, dan is het altijd goed om dat ook hier te bespreken. Ja, goed te duiden van wat is het. Wat we gezien hebben is dus dat het hantavirus vastgesteld bij een Duitse vrouw die overleden is. Ja, en die mevrouw zat op een Nederlandse cruiseschip. Ondius, dat is de naam van het Nederlandse cruiseschip. En daar is het dus vastgesteld, het hantavirus. Die mevrouw van Duitse komaf, die was 65 jaar. Het hantavirus, je hebt verschillende varianten, maar wat men heeft geconstateerd is dus een anders variant. En die kan overgedragen worden op mens op mens. En eerder is ook een Nederlands echtpaar die aan boord was van het schip, is ook komen te overlijden. En er zijn nog 4 patiënten die in het ziekenhuis liggen. Dus men is nu bezig om te traceren waar die uitbraak heeft plaatsgevonden. En er zijn ook nog een aantal mensen, ongeveer 150 mensen, die aan boord waren van die Hondius, het cruiseschip. En die moeten 6 weken, als ze terug zijn, in 6 weken thuis quarantaine. En ik begrijp dat het schip nu richting Canarische eilanden vaart, waar het ongeveer zondagochtend verwacht wordt. En daarna zullen dus de mensen uit Nederland gelijk gerepatrieerd worden. Dus ja, het is weer een best wel ingrijpend gebeuren. En om even in te zoomen, je hebt dus die hantavirus en je ziet dus dat die hantavirussen worden door knaagdieren overgedragen op mensen. Je hebt verschillende soorten. Ze komen bij ratten, bij muizen, veldmuizen komen ze voor. En ook in Nederland hebben we dus die hantavirussen. Maar mensen worden daar niet ziek van. En in 90% van de gevallen krijg je dus geen klachten. De klachten die je zou kunnen krijgen, die uiten zich meer in spierpijn, hoofdpijn, koorts, misselijkheid. Dus een soort milde griepachtige verschijnselen. Alhoewel op het cruiseschip heeft onderzocht, dat was best wel een agressieve. Ja, dus die was wel dat is dus ook vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, en daar gaat het dus echt om een vrij agressieve Hanta variant. Dus dat is die Andes variant, komt kennelijk ook in Zuid-Amerika en Midden-Amerika voor. En die is dus wel een hele agressieve. En die kan dus heel snel toeleiden dat je dus in problemen komt. Longproblemen, zeg maar, ernstige griepverschijnselen. Maar je kan dus ook, het kan dus ook erger worden dat je dus kortademig bent. En als gevolg daarvan dan komen te overlijden. Maar de meeste van die virussen, hantavirussen, die ook hier in Europa voorkomen, in Nederland, die zijn dus niet gevaarlijk. En hoe kan je het oplopen?

0: maar wel in Noord- en Zuid-Amerika zie je dus die hele agressieve variant. Ik weet niet hoe de stand van zaken is in Suriname. Want Suriname is natuurlijk ook Zuid-Amerika, maar dat weet ik niet. Ik zal kijken als collega's zijn die meer informatie hieromtrent kunnen geven. Welkom, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, dochter Greb en meneer.

in de bossen van Zuid-Amerika heeft rondgetrokken. Dat zijn dus juist de plekken, hè, waar je in contact kan komen met die knaagdieren, muizen, ratten. Ja. En kennelijk hebben ze ergens gelogeerd waarbij die uitwerpsels zaten. Heeft misschien schoongemaakt en dan ga je dus zo, kan je dus dat

0: daar, ben, daar ik, zit het er,
1: daar ik zit ben ook pas in. Terug uit Azië.
0: Oké.
1: Ik was in Jakarta, Yogyakarta en Bali. Ik ben ook flink ziek geweest daar hoor. Maar de gezondheidszorg daar, toppie. Dus ik ben snel en hebben ze me weer stabiel gekregen. En ik kon weer gelukkig redelijk gezond terug naar Nederland.
0: Mooi, fijn dat te horen. Nee, ja, geweldig.
1: Dus, ja. Mensen op vakantie gaan, ze moeten vooral zorgen voor een goede verzekering. Want dat is echt nodig. En je moet je geld in je zak hebben ook. Maar ik zeg een dochter een fijn weekend. En ik zie ook...
0: Daar zou ik ook even iets over zeggen.
1: Ja, is goed. Misschien heb je meer info, dan luister ik. Fijne uitzending. Groetjes aan u en meneer Lloyd. Doei.
0: Ja. Yes. Bedankt, Marta. Ja. Dus, nogmaals, hoe kun je het oplopen? Als je dus... Die virussen zitten dus nogmaals in poep, plas en speeksel van die besmette knaagdieren. En zelfs als die beesten dood zijn, blijven die virus nog 2 weken overleven. En dus ook wanneer het is opgedroogd. En dus dan gaat het, dan krijg je een soort stofdeeltjes, aerosolen. Die in de lucht terecht kunnen komen. En wanneer mensen met deze dus stofdeeltjes gaan inademen, kunnen zij dus, dan kan je dus dat virus oplopen. Dus heel praktisch, als je dus een vloer van een schuur gaat vegen, dan dicht bij een bos, weiland, camping of tuin, dan kan het dus geactiveerd worden. En dan kan je dus besmet raken door het hantavirus. En, maar ook als er dus vruchten in het bos zitten en die knaagdieren hebben eraan gezeten. En je denkt, je wast het even en je eet het op. Ja, dan krijg je hem dus ook binnen. Dus dat zijn allemaal zaken die een rol kunnen spelen. Alleen nogmaals, Noord- en Zuid-Amerika heb je nog die hele agressieve. Dat is die Andes variant. Maar in de rest van de wereld gelukkig niet. Maar die hantavirussen, die komen ook hier in Nederland voor ratten, muizen. Alleen die leiden niet tot deze ernstige ziektes. Dat je dus... dat is het. En... Maar daar had het nog over het vliegtuig dat is aangekomen met kennelijk ook al een deel van de mensen die op die cruiseschip gezeten hebben. En die moeten dus dan 6 weken in thuisquarantaine en zal natuurlijk zullen ze gecontroleerd worden door de GGD en misschien ook de huisartsen die daar een rol spelen. Ook voor dus die Andes variant, als iemand het heeft, die kan dus wel van mens op mens. Dus het zijn 2 dingen. Je kan hem krijgen door in contact te komen met die uitwerpsels van die muizen, ratten. Dus dan is het van dier op mens. Maar deze variant, die agressieve variant, kan ook op mens op mens. Dat betekent als men hoest of... Ja, je ligt samen met iemand in bed of

reis te maken. Maar ik word er een beetje huiverig van. En ja, ga naar andere landen, dan kan je dit en dat oplopen. Je kan chikungunya, dengue en dat soort dingen ook, ja, dat spelen. En nu komt dit erbij. Jeetje mina. Maar ik heb toch besloten om een keertje deze aarde te verlaten en dan ga ik naar Saturnus of ik ga naar Jupiter. Misschien zijn er daar geen bacteriële ziektes en dan ga ik daar zo mijn vakantie doorbrengen.

Tehát miért van opmerkingen, maar laat me geruststellen, je kan gewoon op vakantie. Je mag ook cruiseschepen, cruisevakantie boeken. Want meestal gaat het wel goed. En ja, enkele keer krijg je dit soort dingen. Maar dat moet je niet weerhouden om lekker te genieten. En volgens mij bent u al lekker gepensioneerd. Dus ik zou zeggen, trek erop uit. Maar net wat Marta zegt, je moet wat randvoorwaarden hebben. Je moet een goede reisverzekering hebben als je gerepatrieerd moet worden. Dat niet je op je eigen uit je eigen zak moet komen. En voor de rest hebben we GGD. Als je op vakantie wil, check even naar de locatie. Laat je even goed informeren bij de GGD. Kunnen zeggen, nou, als je bij wijze van spreken naar Bali gaat, wat voor vaccinaties heb je nodig? Waar moet je op letten? Dat je niet in de buurt komt van honden of katten. Dat je die dieren niet gaat aaien. Want er komt bij wijze van spreken hondsdolheid voor. Dus vakantie, ja zeker. Maar je moet je wel laten informeren. En die informatie is er. Dus je kan zonder vrees. En nogmaals, die chikungunya, dengue, Zika, dat komt nu in de Caribbean voor. Maar ook daar is er een heel simpel

0: zitten. En we zijn er weer tot over 2 weken.
1: Dank u wel, dok. Tot de volgende week. Tot over 2 weken, sorry.
0: 2 weken.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn.

0: jarenlange samenwerking en vertrouwen. Juli Wiering, Verdandbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Juli Wiering.
1: Want to Afrika kondrelik Nigeria, dengo specialiseer den srefi in na technologie. AI. Idea de we carden experts. De fenuro kona her grond tapu. E bai oso nga grond. Ja in Amstelveen na nga wantu trapresi moro in a kondrelisi. Tati ook tu wi kan do. Go specialiseer u srefi in na techniek AI. En dan was hij vrede.
2: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. 6799665.

Ja, goeiedag allemaal. Dit is weer Doef en Dans draait door. Met het muziekprogramma op Radio Markt. Met mij, Sandra Doef en Dans. En dit programma draait natuurlijk om muziek. Maar ook gewoon om gevoel bij muziek. En dat gaat natuurlijk altijd samen. En daar gaan we het weer vandaag over hebben. Want ik heb allerlei mooie liedjes uitgekozen. Met een betekenis. En aangezien we het heel vaak hebben over... Vrouwen, vrouwenkracht.

heel erg over van ja, de man in the mirror. Het mens in de spiegel. Die kijken we elke dag. Nou ja, waarschijnlijk in ieder geval bij het opstaan, als je tanden gaat poetsen. En bij het naar bed gaan wederom weer. En dat zijn natuurlijk ook van die mooie momenten. Hè? Als je 's ochtends in de spiegel kijkt van ja, wat wil ik vandaag doen? Wat wil ik toevoegen aan de wereld? En als je naar bed gaat, nog één keer naar jezelf aankijken. En van, nou, wat heb ik vandaag gebracht? En wat heb ik achtergelaten aan de mensen die ik vandaag heb gezien? Heb ik een glimlach gegeven? Of nou ja, was ik heel chagrijnig en ongeduldig in het verkeer?

Eindje Oosterhuis de Balm. Dus in die zin is het gewoon een prachtig nummer. En die wilde ik jullie niet onthouden. Dus we gaan luisteren naar Ken je mij van Treintje Oosterhuis. Oh, het nummer is trouwens gebaseerd op Psalm 139.

Ja, prachtig nummer toch? En dat is wel echt gewoon het nummer wat ik... Ja, het is gewoon heel mooi. En sowieso die stem vind ik heel mooi. En ik merk ook wel, met de liedjes die ik voor dit programma heb uitgekozen... dat we een beetje een zware... ja, het wordt een beetje zwaar, hè? Maar nou, het is denk ik gewoon een uitzending met mooie nummers... die ook misschien een beetje...

Ja, in de Dutch Mountains. Het klinkt natuurlijk zo... Ja, wat ik grappig vind aan dit nummer is dat het zo... Het heeft aparte geluiden erdoorheen. En ja, we hebben natuurlijk al een keer eerder in zo'n uitzending ook van die gekke muziek. Ik vind dat gewoon heel leuk. Dat er gewoon verschillende stijlen samenkomen in een nummer. En dat je zit te luisteren en denk je, ja, wat is dit nou? Het is geen rock, het is wat... Nou ja, vandaar dit nummer. Dat kon niet ontbreken. En daarom zit hij ook in dit programma. En laatst hoorde ik... Ja, je hebt natuurlijk dat programma van De Beste Zangers. Dat bestaat natuurlijk al heel erg lang. Er zijn ook best wel veel nummers uitgekomen... wat echt hits wederom weer zijn geworden. Volgens mij Glennis Grace heeft natuurlijk het nummer van Volumia gedaan. Afscheid. En we hebben natuurlijk een hele grote hit gehad met Davina Michelle. En... Ja, ik weet niet of dit nummer nou een hit is geworden. Want ik luister ook niet superveel... ik luister wel radio, maar dan eigenlijk geen muziekprogramma's. Ik vind dat leuk om praatprogramma's te horen. Maar toch een keer hoorde ik dit nummer. Het nummer van Tabitha, Michael Jordan. En dat is een cover van Milo. Dat is volgens mij een Belgische zanger, als ik het goed zeg. Maar ja, die stem van die Tabitha vond ik zo mooi. En de tekst van dit nummer... Ja, ik hoorde het toch.

ga het nog een keer luisteren. En nou, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En ja, het is ook wel echt een nummer om goed naar de tekst te luisteren. Kijk, dit gaat natuurlijk over Michael Jordan, maar...

Ja, you're a legend in my mind. Het is een prachtig nummer, mensen. Ik bedoel, haar, ja, sowieso zie ik het dan helemaal voor me. Zo dat iemand daar naar Amerika gaat, die wil dan basketballer worden en probeert het dan miljoen keer. En laten we wel wezen, Michael Jordan heeft het natuurlijk ook zo vaak geprobeerd en geoefend. Volgens mij was Michael Jordan zelfs een man waarvan ze hadden gezegd van, nou, stop maar met basketballen hoor, dit gaat hem niet worden. En kijk hoe ver die is gekomen. En dat geldt voor zoveel mensen. Ik bedoel, Walt Disney, ja, die voordat hij Mickey tekende, had hij volgens mij al 2 bedrijven failliet laten gaan, omdat niemand zijn cartoons of... Nee, daar, die man is ook van alles en nog wat kwijtgeraakt, totdat hij het grote succes had bereikt. En wij zien natuurlijk van mensen om ons heen alleen maar het succes. Terwijl, ja, rondom dat succes zit natuurlijk ook gewoon superveel verdriet en diepe dalen. En ja, ik hoop gewoon altijd dat als je dan, ja, ooit uiteindelijk het lichtje uitgaat en het klaar is, nou ja, dat je dan toch iets moois hebt achtergelaten op de wereld. En dat is meteen een mooi bruggetje naar het volgende nummer. Want ja, Alan Parsons Project. Zou maar zeggen, dat is voor mij een nummer die staat op mijn lijstje. Als ik overlijd, dan mogen ze dit draaien bij mijn begrafenis. Want ik vind dit zo'n mooi nummer. Ik kan hier ook echt voor het slapen gaan echt heel lang naar luisteren. Ik vind die tekst heel mooi. En hiervan is de clip echt prachtig. Dus ja, als u een keer tijd heeft en niks te doen en u wilt een liedje luisteren, ga naar YouTube om ook de clip erbij te pakken. Old and Wise van de Alan Parsons Project. Prachtig nummer.

geef nou toe, dit is toch een prachtig nummer. En sowieso heb ik gemerkt dat ik heel erg van saxofoon hou. Dus dat geeft dat ook nog een extra tintje. Ja, dus Older Wise. Ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. Nou, is het natuurlijk allemaal wel een beetje zwaar geweest. En ik dacht, dan moeten we een beetje een afwisseling hebben met een mooi nummer. Wat ook wel niet meteen helemaal wild en rocky is. Maar wel een mooie boodschap heeft. En toen zat ik te denken van ja, we hebben natuurlijk, wat is het, 2 jaar geleden een hele grote hit gehad. Had Claudia de Breij een hele grote hit met Mag ik dan bij jou? En toen dacht ik, ja, volgens mij is er toch een nummer wat al een beetje zoiets is of zoiets heeft. Nou, waarschijnlijk zullen er meerdere van zijn. Maar één van die nummers die ik heel mooi vond, die eigenlijk ook een beetje dat gevoel geeft, maar dan van kom maar bij mij, leun op mij, van Ruud Jacot. Kennen jullie deze nog? Nou, die is natuurlijk al best wel oud. Maar het is zo'n leuk nummer. Dus speciaal voor jullie. Leun op mij van Ruud Jacot.

Leun op mij. Nou, dat is toch een heerlijk nummer. Ja, ik moet de hele tijd proberen mezelf in te houden om niet mee te gaan zingen. En dat brengt me meteen bij een bruggetje van liefdesverdriet. Welk nummer past daar nou bij? Ja, dus dan kunnen we niet anders dan gewoon het nummer van Anita Meijer natuurlijk. Met They Don't Play Our Love Song Anymore. Want dat is een moment dat je op elkaar leunt.

don't play our love song anymore van Anita Meijer. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk... We hadden daarvoor Rutger Kolt met Leun op mij. Nou ja, een van die momenten dat je natuurlijk iemand nodig hebt om op te leunen... is liefdesverdriet. Of dat iemand bij jou leunt omdat hij liefdesverdriet heeft. En iemand die de afgelopen tijd ook liefdesverdriet heeft gehad... en gescheiden is... En nou ja, het was natuurlijk heel lang stil om haar heen. Maar ze kwam met een nieuw nummer en bam, was meteen weer een hit. Is natuurlijk de enige echte Adele. Die is niet alleen maar getransformeerd in dat ze er echt geweldig uitziet. Maar ook gescheiden. En zij heeft een nummer gemaakt, hè, Easy on Me. Ja, daarin zegt ze ook van wees alsjeblieft gewoon easy on me. Doe rustig aan met me, want ik heb het al moeilijk genoeg. Maar ja, blijkbaar heeft ze wel weer tijd gevonden en... heb je misschien ook gewoon soms verdriet nodig om mooie nummers te kunnen schrijven. Dus laten we luisteren naar Adele met Easy on Me. Een prachtig.

Me van Adele. Ja, een prachtig nummer natuurlijk. Echt een, ja, ik bedoel, we'd go easy on you, Adele, want je muziek is prachtig en we hebben er allemaal wat aan. Maar dat liet me wel nadenken over toen ik nog jong was. Mijn allereerste vriendje toen ik 15 was, Bob. En hij was eerst mijn beste vriend en daarna werden we verliefd. Liefde me, super blij. En, oh. En mijn jeugd was natuurlijk super turbulent, dus daarvoor was het ook allemaal. En een van die nummers was echt wat ik grijs heb gedraaid toen, is het nummer van Replay en Gordon. Echt een heel, gewoon een toepasselijk nummer voor mij. Waarvan ik dacht, ja, dit is wel heel mooi. Laten we luisteren.

0: 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: De huuraangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003-800535 ten name van het Surinaams Verbond. Onder de vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem. 06-178-08-890-646. En Iwan T. Telefoonnummer 06 Bayeng Mevjuani. Je meegwaan mooi ketiteng. Waaie silinga. Ja! Junior Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, maar ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fotenti Moon, Anno Fotenti Wiki, Na Fotenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Stel je voor, iedere maand een programma waar verhalenvertellers woorden vangen. Woorden vangen om ons allemaal naar een liefdevol leven te brengen. Gewoon maandelijks. Woorden van wijsheid. Nou, dat programma dat komt er dus. Vanaf deze maand is dat programma er en ik mag het presenteren. Het programma heet Woorden van Wijsheid. Gepresenteerd door Tanya Chatnanan Singh, verwacht schrijvers, theatermakers, dichters, pedagogen, leerkrachten, opiniemakers, die allemaal op zoek gaan samen met u, lieve

0: luisteraar naar woorden van wijsheid om ons allemaal nog meer te leiden naar een liefdevol leven. Een programma waar liefde, licht en leiderschap centraal staan. Maar dan niet verheven, nee, vanuit u en mij en onze verhalen. Woorden van wijsheid. Luister zaterdag tussen 1 en 2 maandelijks, ieder begin van de maand op zaterdag hier bij Mart Radio. Ik verheug me erop. Tot luister!
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie.

0: in het hart van Amsterdam.
1: India, China, Pakistan, want to Afrika kondre like Nigeria, dengo specialiseerde srefi in na technologie. AI, idea die we karden experts, de fenuroko na her grond tapu. E bai oso nga grong, ja in Amstelveen nga wantu trapresi moro in na kondre disi. Stati, ook toe wie kan doen. Go specialiseer je refi in de techniek AI en was aan die vrede.
2: Maar zo je ziet dat door het programma die ziet, dat je ziet dat je op deskundige ook nog minder liever wat bijdragen.
3: Klopt.
2: Zo je kan informeren. De brada dan als je dat moro bent.
3: Precies, de voetballers de massa op money moest investeren voor corrupte data dat uno libeng die AI mek AI kon corrigeren a data san corrupt san trama pot ineng. Zij de mine bribin deepseek na de sneisi boweng.
2: Wat zijn dat deepseek?
3: Deepseek na een programma like ChatGPT maar voor de sneisi.
2: Okay.
3: En sa de sneisi do, die de sneisi sitaki a informatie en dat na a kloofatori f mangai nono. Die de sneisi sitaki ChatGPT co-pilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is niet eens doen. Dat is niet bouw de deepseek, de egi zijn niet eens bouw. Omdat is niet want vertel een verhaal voor deze review. Want de Chinezen kwamen bekijkt uit ChatGPT naar co-pilot. Dus de mago bouw de egi zijn en dat ben van Charu Blakamango.
2: Maar ligado. Look who so many black man in America want to can take away. Mudu black man there. Just then you want to tell me that no one comes up an idea like that they see. You do? For tell the editory? No that, one of them?
3: Me no ma, you answer fast on that. Me no ma. And sterker nog, what love the sun say bow, what love the technici, what love the engineer na black man, but they may bowing under a dak for traso to suma. And sterker nog, as sun say this nice bow, was stukken goedkoper dan zou de Amerikaan ben bouwen. Dus zou een westerse ben bouwen. Maar ik heb de laatste paragraaf van dat na een spirituele en culturele reflectie.
2: Ja.
3: De ego om AI. De voorouders voor ons ben overleef zonder AI. En de man ben bouw de kennis naar de systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap. Zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
2: Ja. Ik heb op AI van
3: Nodu. Ja.
2: Dat die hebben zeg over Ablakaman.
3: Ablakaman.
2: Ik heb wat taki Ablakaman. Dat die no op AI van Nodu, dat moet taki yo hore ching alasani okto
3: in
2: 20 alasani ching.

0: En we dan op de zaterdagmiddag bij Radio Mart. Mijn naam is Peggy en we gaan een leuk programma voor u maken. Ik zal alvast beginnen met een muziekje over de staat van de wereld vandaag.
1: Mendo's welkom. Has been set to music by Bob Marley in the song War.
2: Have been toppled and destroyed, that until the philosophy

0: en zijn gezanten in... hoe heet het? In Azië eigenlijk, want ze noemen het het Midden-Oosten, maar het is Zuidwest-Azië. De boel daar aan het bombarderen is. Het is echt verschrikkelijk wat er op deze wereld gebeurt en wat we allemaal toelaten. Wat onze politieke leiders toelaten. Ik ben ook zo blij met zo'n Spaanse premier die echt zijn nek aan het uitsteken is. En dat zijn de pareltjes van onze tijd, dat soort mensen er ook zijn. Die echt voor het goede strijden en tegen al het kwade ingaan. Die hun stem laten horen. We hebben niets aan Rutte, die met zijn hoofd in de bil van Trump zit. Of ons koningspaar, die daar gaat logeren, maar totaal geen impact heeft. Ik heb gekeken naar hoe... Het Engelse koningspaar daar stond. En de speeches die... Engelsen zijn daar fantastisch in, hè. Die kunnen echt op een hele beschaafde, lieve manier toch laten weten van... Hey, wat je hier aan het doen bent is niet goed. We kunnen bij ze op les gaan. Ik in elk geval, want ik ben niet zo netjes heel vaak.
1: Nou, dat zal weer meevallen.
0: Dat zal wel meevallen, ja. Nou, je kan, ik word niet snel boos, maar als ik boos word, dan kan ik echt... Nee, dat ga je ook niet zo snel meemaken, denk ik. Hoe gaat het, Lucia?
1: Goed.
0: Het is
1: goed.
0: De tweede keer dat je bij me bent in het programma.
1: En, de eerste keer was het met Augusta Curiel.
0: Juist.
1: De tentoonstelling.
0: Juist.
1: Die er rond onze grote fotograaf Augusta Curiel.
0: Ja.
1: Was.
0: Ja, en, het was ook zo bijzonder. Ik vertelde het aan iemand vanochtend. Glenn Kotfried, die sprak ik vanochtend aan de telefoon. En toen zei ik, ja, Lucia Nanku die heeft van een hele bekende... Surinaamse fotografen. En ik kan nu niet op haar naam komen. Ik vond het zo erg. Maar Augusta Curiel Glenn, als je luistert. Dat is de fotograaf waar mevrouw Nanku in het Foam Theater een hele mooie tentoonstelling had. En als je nog steeds foto's wil zien van Augusta Curiel, dan kan je naar het Suriname Museum. Want daar is een hele afdeling waar heel mooie foto's van haar hangen. Toch?
1: Ja, ja. Ja.
0: Waarom lach je zo?
1: Nou, omdat ik het zo bijzonder vind dat iemand die zo lang, bijna ongezien...
0: Onder de radar is gebleven.
1: Helemaal.
0: Ja.
1: En ineens duikt ze overal op.
0: Ja.
1: In archieven, in musea.
0: Maar geweldig, toch?
1: Dat is geweldig, maar nog steeds te weinig. Dus ik vind dat er meer moet gebeuren. Dat er.
0: Want vertel nog heel even in het kort het verhaal van Augusta Curiel.
1: Nou, wat zo bijzonder is dat ze in 1873,
0: ja,
1: dus in de 19e eeuw geboren is.
0: Ja.
1: En in 1937 overleden is.
0: Zo.
1: Dus vrij kort geleefd heeft.
0: Ja.
1: En het bijzondere is dat zij heel veel duizenden foto's gemaakt heeft, waarvan een heel groot deel verloren gegaan.

0: fotograferen als vrouw die zelfstandigheid had, dat ze een beroep kon kiezen en iets kon gaan doen met haar leven.
1: In de speech in het museum noemde ik 1873 een memorabel jaar.
0: Ja.
1: Want toen was er vrijheid. Dat klinkt heel gewichtig, dat was het niet helemaal. Maar het was een bijzonder jaar in Suriname. En in dat jaar werd ze geboren. Maar ze roept ontzettend veel vragen op. En ik kom af en toe iets tegen in de archieven rondom haar. Bijvoorbeeld, hoe heeft ze dat vak zo uitstekend kunnen uitoefenen?
0: Precies.
1: En je kan zeggen, ja, ze kende die en zus en de broer heeft geholpen en weet ik het allemaal. Maar het feit dat ze zo mooi kon fotograferen, dat is een kunst op zich.
0: Ja.
1: Dus het is niet omdat ze vrouw was, omdat ze in 1873 werd geboren. Maar ze leefde gewoon, ze leverde kwaliteit.
0: Ze had dat talent gewoon.
1: Absoluut.
0: Wacht even, ik zie dat we een beller hebben.
1: Ja, ga je gang.
0: Goeiedag, u bent in de uitzending. Hallo.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Middag. Zegt u het eens?
2: Wat zegt u?
0: Zegt u het maar.
2: Ja, ben ik in de uitzending?
0: U bent in de uitzending, ja.
2: Oké, een goedemorgen daar, dames.
1: Goedemorgen.
2: Ik spreek hier tot de heer Banansi.
0: Dag,
2: en ik hoorde
0: meneer Banansi.
2: De mevrouw het hebben over na de slavernijperiode dwangarbeid in Suriname, moesten de mensen nog 10 jaar aan de gang gaan. En dat heet staatstoezicht. Onder staatstoezicht moesten ze gratis 10 jaar zonder loon nog arbeid verrichten.
0: Okay.
2: Dus dat was een verkapte vorm nog van het slavernij gebeuren.
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik ervan.
1: Dat
2: ja.
1: is het ook, meneer. Dat is het ook. Dat is het. We zijn het helemaal met u eens.
2: Goed, dan zou ik zeggen, we luisteren naar die programma. Ik moet weg. De zon schijnt buiten, maar voor morgen een prettige en een gezegende moederdag toegewenst.
0: Dank u wel, hoor.
1: Hartelijk dank.
2: Dag.
0: Ja, dat was Banansi. Oké, waar waren we gebleven? We waren bij Augusta Curiel. Oké, de expositie die je vorige week heb geopend, of op 3 mei, ja, 3 mei, is een expositie in Nijmegen, in Perdu Theater.
1: Nee, in Stevenskerk.
0: Oh, in de Stevenskerk, sorry.
1: Stevenskerk in Nijmegen.
0: Ja.
1: Hartje Nijmegen.
0: Ja.
1: Prachtige grote kerk. En daar was de expositie.
0: Oké. Okay.
1: En dat die duurt tot begin juli.
0: Oké, dus de hele maand juni.
1: De hele zomer kunt u in en uitlopen.
0: En waar gaat die expositie over?
1: Die expositie gaat over trouwportretten.
0: Oké.
1: En daar zal ik wel iets meer over kunnen vertellen. Zo niet, als u wil, de openings. Speech voorlezen.
0: Laten we dat doen.
1: Zullen we dat doen?
0: Laten we dat doen.
1: Maar dan zijn er meteen haakjes naar
0: Precies.
1: misschien vragen of bellers.
0: Ga je gang.
1: Vorige week, zondag 3 mei, om 12 uur was de opening. En ik kreeg iets van 10 minuten de ruimte om een openingsspeech te houden. En dat ging ongeveer als volgt. Beste aanwezigen, hartelijk dank dat u er vandaag bent ter gelegenheid van de opening van de expositie Trouwportretten Surinaamse voorouders in beeld. In deze kerk, Stevenskerk, de Zuiderkapel. Speciale dank aan allen die per trein of auto naar Nijmegen zijn gekomen. Dank aan Theo Andriessen, directeur van de Stevenskerk, voor de uitnodiging om foto's van onze voorouders hier te exposeren. Eveneens dank aan de medewerkers van het trouwportrettenteam en van de Stevenskerk die zich inzetten om deze expositie tot een succesverhaal te maken.

maken. Hubert Hendricks, geen onbekende in de Nijmeegse wereld, was ook betrokken bij deze voorbereidingen. Merci bien. En hier sta ik dan, in een voormalig Rooms-Katholieke kerk, om de openingsspeech te houden. Wie had dat gedacht? Ik zeker niet. Maar het is niet zo dat ik nimmer in een katholieke kerk was. Een anekdote van een herinnering uit mijn kindertijd, die ik u niet zal onthouden, omdat dit mijn entree in een katholieke kerk was. Mijn broers zaten op een internaat in de stad. Zo werd de hoofdstad van Paramaribo van Suriname genoemd als je zelf in het district woonde. En gedurende hun schoolvakanties kwamen ze thuis. Dat wil zeggen naar Nikeri, ook wel het reisdistrict van Suriname genoemd, waar wij in de tijd woonden. De broers gingen zondags in de vakantie naar de kerk. Geen idee waarom ze dat deden, want mijn ouders waren geen katholieken. Maar gegeven. U moet weten dat met de kolonisatie van allerlei gebieden wereldwijd het christendom ook meereisde. Ik mocht mee naar de Sint-Josefkerk te Nieuw-Nikeri, de hoofdstad van Nikeri. En dat deed ik graag als kleintje. Alhoewel ik het onredelijk vond dat zij een pepermuntje mochten halen en ik niet. Ik moest blijven zitten op het kerkbankje. En ik denk, en weet het bijna zeker, dat ik het woord onredelijk niet kende. Maar toch wel het gevoel dat er iets niet klopte. Zij wel, ik niet. Later begreep ik dat het ging om een katholiek ritueel dat hostie ontvangen betekent. Daar zat ik op het kerkbankje en leefde in een totaal andere wereld die ik spannend vond. Ik keek mijn ogen uit naar de afbeeldingen die er in de kerk te zien waren. Het zonlicht dat zo prachtig naar binnen scheen. Naar binnen viel. Een kleurenpalet dat me verrukte. Mijn fantasie sloeg op hol. En zo gaat het bij het zien van beelden zonder dat er een

de Tweede Wereldoorlog werden vrouwen en mannen uit Suriname gestationeerd in Indië. Piepjonge militairen uit Suriname als Gravenberg en Dompig trouwden bijvoorbeeld een Indische bruid. En zo omvatten de trouwportretten allerlei achtergronden. Etnisch, religieus, huidskleur, type haar, sociale klasse, noem het maar op. Een van de basisvoorwaarden voor deze collectie is dat de partners voor eind 1950 getrouwd moeten zijn of in concubinaat levend. Het zij een religieus huwelijk te hebben gesloten. De inheemse, dat zijn de bewoners, oorspronkelijke bewoners van Suriname, de Marrons, de nakomelingen van Afrikanen of de nazaten van Aziatische contractarbeiders die op het platteland woonden, hadden echt geen burgerlijke stand om de hoek om een huwelijkse staat door de Nederlandse bestuurders ingesteld te laten registreren. Een andere basisvoorwaarde voor het opnemen van trouwfoto's is dat de bruid of de bruidegom een Surinaamse ouder of voorouder moet hebben. Hiermee zien we een patroon op welke plek er voor een partner buiten de Surinaamse grenzen werd gekozen. Veelal uit Nederland of de Caribische eilanden onder Nederlands bewind. De foto's, zal u opmerken, zeggen meer dan slechts een mooi plaatje. Ze zijn een teken uit een periode dat ze werden gemaakt. Bijvoorbeeld de kleding geeft al een indicatie. Een enkele keer is een foto mishandeld. Dat wil zeggen, de bruidegom is weggeknipt uit de bruidsfoto. Ik laat u raden wat daarbij zou kunnen spelen. Zo'n foto ging niet mee en gaat nog steeds niet mee in de expositie. Indien een bruid of een bruidegom met de handschoen getrouwd en zo alleen op een foto staat afgebeeld, wordt deze wel opgenomen in de collectie. Hier vandaag een voorbeeld. U ziet het echtpaar Havard Brandon in de expositie. Er zijn vele onderwerpen met betrekking tot het koloniaal verleden die onderzocht, gearchiveerd, in kaart gebracht en zichtbaar voor de volgende generaties moeten worden. Toch lijkt het wel alsof veelal dezelfde onderwerpen de welverdiende aandacht krijgen. Toch wel erg jammer. Gebeurt dit uit gemakzucht? Gebrek aan een idee? En wat brengt ons vervolgens of in de toekomst de technologische ontwikkeling, zoals AI? En ik spreek u nog niet eens over de huidige situatie, namelijk het kapen van een idee of het toe-eigenen zoals het chic heet. Toe-eigenen. Het gangsterparadijs anno 2026. Rappers maakten ooit het lied Gangsta Paradise. Je zult het lied zo horen. Vragen te over rondom foto's uit het koloniaal gebied. Want dat was Suriname zonder meer. Ik herinner u eraan dat de trouwportretten tot en met 1950 worden verzameld. 25 jaar voor de onafhankelijkheid van Suriname. Het thema van vandaag in deze kerk is Suriname als voorbeeld om over vrede te spreken. Dat betekent dat er gegeven en genomen kan worden en moet worden. Het is een kwestie van gunnen en niet alleen afpakken van een land, teksten of foto's uit bijvoorbeeld de archieven van een ander. Helaas lijkt dit een doodgewone zaak geworden waar we dagelijks op internationaal, nationaal of persoonlijk vlak mee te maken hebben. De echtpaar die we vandaag en de komende weken hier kunnen bewonderen, komen in zekere zin tot leven. En we gaan van hun realiteit, namelijk

0: Yes, Coolio en Gangster Paradise. Nou, een heftig nummertje.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Zeker.
0: En je had het over Gangster Paradise in je tekst. Waarom? Kom je...
2: Toe-eigenen.
0: Ja.
2: En we zien wereldwijd wat er gebeurt. Internationaal waar er gebeurt. Maar ook op hele kleine persoonlijke dingen.
0: Ja.
2: Dat iemand een idee heeft. Ik bedoel, ik heb het zelf en jij ongetwijfeld ook. Je hebt een idee, je vertelt het. En voor het weet is het gekaapt.
0: Ja.
2: Zonder de credits te geven of zonder respect te tonen.
0: Gebeurt heel vaak.
2: Gebeurt heel vaak.
0: En, dan, en zeker op het gebied van cultural appropriation.
2: Absoluut, absoluut.
0: Heel veel uit de zwarte cultuur is gekaapt. En, ja. En wordt gebracht alsof het door witte mensen is bedacht. En vervolgens krijg je niet de credits die je verdient.
2: Kijk, je gaat natuurlijk altijd verder op een soort idee dat er is ontstaan. En dat is normaal. En daar borduur je op voort. En je maakt daar, je geeft daar een eigen wending aan, een eigen versie van. Maar je geeft ook de credits.
0: Ja.
2: Weet je? En heel...

0: vaak zie ik, ook in bijvoorbeeld op literair gebied, nou, er verschijnen verhalen over Suriname, het Caribisch gebied enzovoort. Mensen die binnen een paar maanden of een jaar expert geworden zijn en weer aan de mensen komt uitleggen, ja, het verhaal, ja, over de inheemse of wat dan ook. En dat vind ik een zware toe-eigening. En dat zie je overal veel gebeuren. En dat stoort mij mateloos. En daarom heb ik het gehad over de gangster paradise. Van het Witte Huis tot op individueel niveau. En that's it.
1: Ja.
0: En toen moest ik aan dit nummer denken.
1: Ja.
0: En het nummer is natuurlijk van onze grote Stevie Wonder. Daar is het op gebaseerd. En ja, nou ja, zo.
1: Ja, het is een mooi nummer van Stevie Wonder.
0: Ja.
1: They've been living most their lives living in a gangster paradise.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het is op een hele, het is een hele mooie metafoor om aan te geven. En op een zachte, bijna lieflijke.

0: zaten. Die foto's hebben ingeleverd, nog niet naar voren.
1: Oh, okay.
0: Dat is een opening, een speech. En verder spreken de mensen die dit georganiseerd hebben. En that's it. En dan is het open. Daarnaast zijn er ook verhalendagen. Dat hangt van de organisatie af. Nijmegen heeft me niet gevraagd om een verhalendag. En dat betekent dat ik een stuk of 4 mensen vraag die dan komen op zo'n dag en dan
1: het verhaal van de foto vertellen.
0: Van de foto en hun familiegeschiedenis vertellen.
1: Ja.
0: Want bij de expositie heb je een foto en een kort bijschrift van 4-5 regels. Ja. Maar die mensen willen natuurlijk ineens van alles vertellen.
1: Natuurlijk.
0: Dus dan krijgen ze de ruimte 15 of 20 minuten om op een verhalendag het verhaal te vertellen.
1: Ja.
0: En het is altijd ontzettend goed bezocht. En er komen leuke vragen.
1: Want we gaan zo'n verhalendag binnenkort organiseren in Amsterdam. Leuk. We zijn dus al een tijdje van plan. En het kwam er maar niet van. Maar dit jaar moet het er echt van komen.
0: Ja, maar je hebt concurrentie, Peggy.
1: Ik weet het.
0: Theater Perdu heeft iets gepland voor september. Dus je hebt concurrentie.
1: Ja.
0: Die voorouders, die doen het goed.
1: Ja. Die willen hun verhalen verteld
0: Absoluut.
1: Hebben.
0: Absoluut. En dat is heel mooi.
1: Ja. Want je had het er ook over dat steeds dezelfde verhalen verteld worden. Wat bedoel je daar eigenlijk mee?
0: Nou, niet steeds dezelfde vader. Kijk, we moeten oppassen. Het is net als de helden. Er zijn zoveel helden. Ik bedoel, ik vind Augusta Curiel ook een van onze helden. Door wat ze gedaan heeft.
1: Ja.
0: En hoe komt het dat ze dan zelfs niet gezien op de Surinaamse diaspora? Snap je? Dus ik vind dit soort verhalen moeten ook verteld worden naast de verhalen die al de aandacht krijgen.
1: Precies.
0: En verteld worden.
1: En dan bedoel je natuurlijk de verhalen over Anton de Kom.
0: Bijvoorbeeld. Terecht en welverdiend en alles. Dat moet gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Dat zijn vaste waarden die door moeten gaan. Maar laten we de anderen niet vergeten.
1: Er zijn meer verhalen
0: Precies.
1: die verteld moeten worden.
0: Ja, dat bedoel ik daarmee.
1: Zeker.
0: Ik bedoel, we hebben in Amsterdam Asta Elstak gehad.
1: Ja.
0: Veel te weinig anderen besteed.
1: Veel te weinig.
0: Ja, en dan probeer ik op mijn Facebookpagina bijvoorbeeld een foto vanuit te plaatsen. Maar daar moet meer aandacht komen wat die vrouw betekend heeft.
1: Ja.
0: Dus dat bedoel ik met meer
1: Er is een Asta Elstak straat.
0: Weet je, die heb ik gefotografeerd en gepost.
1: Ja. Hier in Amsterdam Zuidoost.
0: Ja, ja.
1: Net zoals er een Hilly Akswijkplein is.
0: Absoluut.
1: Maar er zou dus eigenlijk een boek moeten komen over de eigenlijk best wel vijandig tegen Surinamers aangekeken werd. Net zoals je de moslimhaat nu hebt, is er ook een Surinamehaat geweest.
0: Ja, dat is zeker.
1: En in die moeilijke periode, vlak na de onafhankelijkheid, hebben deze vrouwen natuurlijk onschatbare waarden zijn ze geweest voor die Surinaamse samenleving.
0: En als ik bedoel met verhalen, zijn het ook, er zijn natuurlijk ook in verschillende beroepsgroepen zoveel mensen. Ik denk aan de medische zorg. Ik denk aan de verpleegsters.
1: Ja.
0: Het is gigantisch.
1: Ja.
0: En mensen moeten zien dat het niet alleen maar Surinamers zijn die hier komen en kunnen sporten en muziek maken. Maar die treffen in allerlei beroepen.
1: Absoluut.
0: En dat bedoel ik.
1: Dat zou een mooie ingang tot een boek, lijkt mij. En tot een mooie expositie. Misschien foto's maken van al die mensen. En er een mooi boek omheen maken. En,
0: zeker.
1: Ja.
0: Nou, kijk.
1: Wat een goed idee.
0: Te organiseren.
1: Ja. Ik ga dit bekostigen.
0: Ook dan.
1: Nog beter.
0: Maar eerst, ik ben erin geïnteresseerd.
1: Ja, maar ja, je moet ook ergens het geld vandaan halen. Neem aan dat als je met een goed opgeschreven plan komt, dat je echt wel het geld daarvoor zou kunnen krijgen. Ik heb begrepen dat er van die miljoenen die na de komma moesten komen, dat er nog 0 cent is uitgegeven. Dus let ons. Er is een beller, ogenblikje. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag, dames.
1: Dag meneer Jan, hoe gaat het met u?
2: Heerlijk.

0: Hij was als een vreemd leuk onderwerp, hebben jullie het verleden nu te brengen in het heden.
1: Ja.
0: Wat ik mis is, en dat meen ik hoor, kijk, ik lever kritiek waar het nodig is. Wij weten dat in de loop der jaren in formaties...

0: niet of het goed gaat. En je merkt niet of er met die historische dag een lezing wordt gehouden. Ze kunnen het voorbeeld nemen van de Bali. De Bali heeft recentelijk nog een lezing gehouden over... of lezingen. Er waren een aantal deskundigen die over... Astrid Roemer een mooie avond hebben verzorgd. En dat mis ik bij ons. Ik geef eerst mijn mening.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik vind het museum is goed, dat is een idee. Van sinds 1998, Hugo Delano en ik hebben dat idee op papier gezet. Het is daarna nu uitgevoerd. Maar alleen een museum functie. Moet er iets bij komen?
1: Nou, er is zeker iets bij. Dat is onlangs geopend. En dat is dat de Black Archives, die zijn weer helemaal terug in het gebouw.
0: Maar Black Archive is meer gericht op zwart. En Black Archive heeft de boeken en duikt in de geschiedenis. Maar de actualiteit van de problemen waarmee wij hier geconfronteerd worden, dat werd altijd besproken in het Hugo Alleyveld thuis.
1: Ja.
0: Aan de culturele activiteiten.
1: Nou, ik hoop dat er iemand hoort van het Suriname Museum en van de Black Archives. En dat ze je suggestie en je klacht serieus op gaan pakken.
0: Nou, ik hoop het, want ik volg alles zo'n beetje. Kijk. 107.9 Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden al lichtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover.
2: Notete. Alas ib grontapu Andris tur na yujaja op lani apertima er grontapa luntu. Andris tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki arki. Epa som faya ting sobun soma no so december. Is hier nog een goal bij Poyula Sapakara Nanga Lancer Andres Tours 020-6833-840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags.

0: André Stoes, Around the World.
1: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Roraweg

0: P. Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want nie, je me gwa mooi ketiping, wa je silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Jullie Wiering.
1: Vooral Ono. Den dongru nanga de moksiwang. Mus leri fu investeer in collectief verband in AI. Un pot moni koma kandra. Sor utak den boy nanga de pchin fu nu. Kwa skor go tek leri in a technologie. Mi nanga yu nanga de baka pchin fu nu later telekom. Agrontapu. Dus unom de inoang slachtoffer rol go chibri chepoti minasabi de wet man kon moro unu next a iegi kanse ook tu fugo leri tek sabi ontwikkel yu srefi en dem chin fiu dan ik kan go mek proces progressi in na maatschappij di sisan de tidena dei mushi samsa in Ukraine. Oekraïne na nga Russia denon bigi feti, de swaki, ma in na swak tof den, den go ontwikkel den tapa gebied fu drones, wedda de Girosland mankeri tide na dei. Sterker nog, de seer drones bijna gi her grond tapu no, wa ogri tjauan bonji den. Precies zo omus beschouw AI. En aan technologie. Zo'n tisifleer als score fossi. We gebruiken techniek, schrifttechniek voor de wetman. We hebben een

0: Ben jij ook een gedupeerde en heb je behoefte aan begeleiding? Wil je gehoord worden? Meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. Volg ons op www.ontdek-je-plek.nl of via Facebook, Instagram, TikTok of Snapchat.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Amsterdam, Amsterdam.

Stewart. Natuurlijk zijn er ook Saranama's bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet bereidheid uitgesproken om een volledige onbaatzuchtige medewerker

0: berichten met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme. Aldus een persbericht afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daan.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: ook een woord uitgereikt.
1: Weet jij als Fransje Gomez familie was van Gracia Gomez? Nee.
0: Dat weet ik niet. Die familiebanden, nee, moet hè? Ik zeggen, dat hou ik allemaal niet zo bij. Maar ik kijk naar de kunstenaar en that's it voor
1: ja,
0: me.
1: Okay. Maar je hebt
0: heel beperkt.
1: Je hebt kennis met haar gemaakt.
0: Ja, ik vond haar geweldig. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, top
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ja.
1: En daarom wilde je naar haar luisteren.
0: Ja, en ze leek me wel heel goed passen in dit verhaal
1: van
0: jouw uitzending.
1: Girl power.
0: Zo is het.
1: Want daar hebben we het over.
0: Maar we hebben ook over die gangster rap gehad. Er waren allemaal van die jonge mannen. Dus we zijn van alle markten thuis.
1: Zo is dat. Zo is dat. We waren gebleven bij de trouwportretten. Mm-hmm. Trouwens, ja... Er gebeurt zoveel, hè. Ik zal daar ook nog even op terugkomen in de volgende uitzending die ik heb. Want volgens mij is de volgende uitzending die ik heb... is ergens in juni weer. Want één keer in de maand heb ik hier een uitzending op de zaterdag. En dat is dan waarschijnlijk de tweede zaterdag van juni. En dan moet ik meteen iets op gaan regelen, want dat kan ik helemaal niet. Want het tweede weekend van... Nee, dat is juli. Okay, gelukkig. Het tweede weekend van juli is natuurlijk het North Sea Jazz Festival. En ik zeg eerlijk, ik ging vroeger elk jaar naar het North Sea Jazz Festival, toen het in Den Haag was. Ik bleef daar echt van vrijdag tot en met zondag. Ik heb de mooiste muziek daar gehoord. De beste artiesten daar gezien. En ik heb zo ontzettend genoten. En toen het naar Rotterdam verhuisde, had ik iets van... Jeetje, wat een gemiste kans voor Amsterdam, hè? Wij hadden dat North Sea Jazz Festival hier naartoe moeten krijgen.
0: Ja, maar we hebben wel veel in Amsterdam.
1: Ja.
0: Dus ik gun het ook wel, die Hagenijzen
1: Je bedoelt die
0: Rotterdammers daarna.
1: Weet ja, je? Maar goed, sinds het in Rotterdam is, weigerde ik er naartoe te gaan.
0: Oké.
1: Okay. Toen ben ik uiteindelijk gegaan. En toen, gewoon omdat Prins er optrad. Jij ook?
0: Ja.
1: En toen had ik iets van... Ja, maar dit is het niet voor mij. Het was te massaal, te commercieel, te groot.
0: Groots. Het was groots, ja.
1: Maar ik moet zeggen dat ik de afgelopen jaren... ben ik dan een dagje hier, gewoon één dagje per weekend geweest. En ik ben weer verslaafd. En ik heb het programma gezien van dit jaar. En dat is zo goed...
0: Dus je gaat.
1: Dus ik denk dat ik het hele weekend ga onderdompelen in muziek. Totdat ik gisteren zag dat goede vrienden van mij... die heb ik 5 jaar geleden, heb ik hen getrouwd. In een dorpje vlakbij Giethoorn, in de open lucht. En omdat het 5 jaar geleden is, willen ze... Renewal of Falls doen. Het zijn vrienden van me, die hebben een heel bijzonder verhaal. Die hebben, toen we jong waren, verkering met elkaar gehad. Hebben een kindje gekregen die bij de geboorte is overleden. Daarna zijn ze uit elkaar gegaan. Hebben elkaar 31 jaar nooit meer gezien, nog gesproken. En het moment dat ze elkaar weer zien, bam! Was het weer helemaal raak. En ze zijn nu ik bedoel, die blijven gewoon voor de rest van hun leven nu bij elkaar. Maar weet je, soms dan denk je echt van... Wat betekenen dit soort dingen? Hè? Wat is het leven dat twee zielen zo met elkaar verweven zijn... dat ze het moment dat ze elkaar weer vinden... dat ze weer bij elkaar moeten zijn met alle leerlessen... die ze in die 31 jaar dat ze elkaar niet hebben gezien... onafhankelijk van elkaar hebben geleerd. Ik ben dan een verschrikkelijke filosoof, ga dan over dat soort dingen nadenken. En dan denk ik van, misschien als ze bij elkaar waren gebleven... hadden ze al die ervaringen die ze in die 31 jaar hebben gehad moeten missen. En omdat ze... die ervaringen moesten hebben, moesten ze dus tijdelijk... want wat is 31 jaar op het leven van...

0: ziel. Dat is een flash van een seconde in galactische tijd, om het zo te zeggen. Hè? Ja, het is...
1: Zij gaan ook naar Noordzee.
0: Nee. Waarom vertel ik dit? Ik las dus een berichtje. Zij gaan dus op zaterdag 11 juli, gaan zij een feest geven op de plek waar ik ze 5 jaar geleden in het huwelijk verbonden heb. En ik denk dat ze van mij verwachten dat ik nog een keertje iets ga doen met ze en ga vertellen. Dus ik heb net bekeken dat ik dan op vrijdag naar het Noordzee ga. Vanuit het Noordzee op zaterdag naar Giethoorn of in de buurt daar. En dan op zondagochtend terug naar het Noordzee als ik de energie nog heb. Als ik die energie nog heb. Maar er zijn zoveel goede artiesten. Ik zag dat Esperanza Spalding er is. Dat zulke goede mensen er zijn. De Burna Boy is er. Ik ben gek op Burna Boy. Wie nog meer? Ja, echt heel veel goede mensen. John Legend is er. Dus ja, ik kan me niet voorstellen.
1: Maar die Burna Boy.
0: Hij is geweldig, hè? Ja, ik heb hem gezien in Ziggo Dome. Het was één groot feest. Eén groot feest. En heerlijk dat Afrikaanse muziek zo mainstream, eindelijk mainstream is geworden. Dat je gewoon op de radio het kan horen. Behalve op die witte radio natuurlijk. Radio 538 en dat soort shit, daar hoor je het niet op. Maar dat je het kan luisteren, dat is echt geweldig. En dat heeft alles met streamingsdiensten zoals Spotify te maken en zo. Dat je gewoon... Ja, je kan je muziek ervan afhalen. Het is echt geweldig.
1: Wat je ook vandaag gedaan hebt. Toch? Nee, heel goed.
0: Ja. Dat we onze eigen media hebben, is al zo belangrijk. Dat je ziet hoe er gevochten moet worden om een ander geluid in de media te laten horen. Dat die media in handen is van een aantal mensen die gewoon bepalen hoe wij nieuws voorgeschoteld krijgen en op welke manier en wat voor nieuws we voorgeschoteld krijgen. Het is echt schandalig.
1: Ja, maar wij dragen beetjes bij.
0: Door?
1: Doen wat we doen.
0: Ja.
1: En ja, als iedereen een beetje bijdraagt, wie weet wat voor inktvlekken.
0: Ja, maar ik moet zeggen, weet je, Lucia, ik geloof echt in the power of the people. Ik geloof echt dat wij mensen de kracht hebben om al deze dingen uit te schakelen. Als wij vandaag de dag besluiten dat alle mensen van kleur niet naar hun werk gaan op een dag,

0: we naar maar gewoon dat iedereen meetelt.
1: Tuurlijk.
0: En meedoet.
1: Ja.
0: En door wat mensen allemaal doen, waar ze zitten, op welke plekken, omdat ze een bepaald beeld krijgen.
1: De maand juni staat in het kader van...
2: Ja?
1: Oké, okay, dag meneer.
2: Nee.
1: Dag.
2: Ja, je en je familie.
1: Oké, okay, dag. Ja. Ja, de mensen klagen over de gezondheidszorg in Suriname. Er heerste de afgelopen tijd... Nou, er heerste. Er was dus een hele grote golf van chikungunya. En vooral mensen die wat ouder werden... die zijn daar de dupe van geworden. Ik heb een vriendin die heeft al 3 maanden last van chikungunya. Is intussen hier teruggekeerd en nog steeds last. Het is, ik heb gehoord mensen... je kan niet eens een kopje vasthouden en naar je mond brengen. Zo verschrikkelijk is het, hè? Je wordt gestoken door een muskiet. Die muskiet steekt altijd overdag. Trouwens, niet 's avonds, overdag. Net als dengue. Je wordt altijd overdag gestoken. En ja, dengue is al erg. Maar chikungunya schijnt de sterkingen kunnen zo heftig zijn... dat iemand boven de 65 van die vaccinatie overlijdt. Want eigenlijk wat men in je spuit is... wat die chikungunya muskiet ook in je spuit wanneer je steekt. Dus ja, je moet hem 3 weken halen voordat je daar naartoe gaat. Zodat je lichaam die antistoffen op kan bouwen. Maar ik vind het heel heftig als ik hoor hoe mensen lijden... die door die chikungunya muskiet zijn gestoken. Dan is het echt heel erg. Weet je, vroeger zei ik altijd als grap... ik zeg van, weet je, de mensheid... denkt dat zij met een atoombom of met wat, whatever... de aarde kunnen vernietigen. Maar ik geloof dat niet. De aarde wordt niet vernietigd. De mensheid wordt vernietigd. En ik had altijd zo'n kalips, maar door een of ander klein insectje... Dat, kijk, en toen kwam COVID en toen had ik...

0: of de mens onderling.
1: Of de mens onderling, ja, onderling, dat doen we ook heel goed.
0: Ja, doen we.
1: Daar zijn we heel goed in. Uitstekend, ja. Kijk hoe we.
0: Het woorden van anderen.
1: Ja.
0: Goed in.
1: Ik hoorde Trump pas zeggen: ja, we gaan daar naartoe. En we bombarderen de boel plat. En op een hele sadistische toon was hij aan het vertellen wat Amerikanen doen wanneer ze ergens binnenvallen. En dan denk ik echt van, hoe is het mogelijk? In wat voor wereld leven we? Maar goed.

0: En dan kunnen we zeggen van we doen het wel of niet, maakt me niets uit.
1: Ja.
0: Maar dan is het uit mijn hoofd. En dan hier de studio ingelopen en ik ga volgens mij nog relaxer de deur uit.
1: Geweldig.
0: Dankzij jou, Peggy. Dank je voor de uitnodiging.
1: Oh, heel graag. Ik vind het altijd heel fijn om met je te praten over van alles en nog wat. Je weet ook zoveel.
0: En... Ja, je ook. Nee, maar... op terreinen die ik ken.
1: Ja.
0: Laten we daarop houden. Ja.
1: Ja, dus we zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van onze uitzending. We hebben het een beetje gehad.
0: Ja.
1: En ik zou zeggen, ja, ik wilde nog vertellen dat we in juni een prachtig programma hebben in het Pleintheater. We gaan daarmee beginnen op 12 juni. Hebben we een filmvertoning van een film van een Surinaamse regisseuse, Mirella Muroni. En Mirella die heeft een film gemaakt, een beetje, hoe noem je dat? Afrofuturistische film. Zoals Black Panther, je Black Panther hebt en zo, heeft zij een afrofuturistische film gemaakt dat gaat over vrouwen. En de kracht van vrouwen. En na de film vindt er een gesprek plaats met tussen Ashar Medina en Mirella Muroni. En die gaan praten over de film. En het publiek mag meepraten. En we hebben natuurlijk lekker eten. En het wordt een hele gezellige boel. Dan hebben we op 21 juni, dat is op zondagmiddag, hebben we een heerlijke middag waarbij ik Alwin Ralf heb gevraagd om ons bij te praten over zijn DNA-onderzoek. Omdat ja, hij zegt heel terecht, ja, je kan MyHeritage doen, maar MyHeritage is heel commercieel, heel beperkt. Je weet ook niet wat er met je DNA gebeurt als je bij dat soort zaken je DNA laat onderzoeken. Dus hij doet heel gedegen onderzoek aan de Erasmus Universiteit. En is bezig dat op te zetten om speciaal om te kijken naar waar komt die zwarte Surinamer en die zwarte Antilliaan, waar komen ze nou echt vandaan? En ik ben met hem in contact gekomen omdat ik overal zag dat de gemeente of de overheid ging betalen om mensen hun namen te veranderen als iets wat achter de komma kwam. En ik had zoiets, maar als ik niet weet waar ik vandaan kom, hoe kan ik mijn naam nu gaan veranderen? In wat? Dus toen sprak ik met Arwin Ralf daarover. En hij is bezig dat onderzoek te doen. En Silva over hoe zij het ziet. Hè, wat er tot nu toe is gebeurd achter de komma. En wat er nog meer moet gebeuren. En dan hebben we ook wat muziek. En,
0: is er ook iets met boeken, Peggy?
1: We hebben...
0: Dat zou wel fijn zijn. We hebben mensen ook... tot meer lezen te studeren.
1: Ja, we hebben op de 28e... gaan we iets doen met een schrijver van een boek. En we doen dat met... een goede vriend van mij is onlangs overleden, Dennis Taunaar. En Dennis die had aan de Schotelweg op Lelydorp... had hij van zijn ouderlijk huis een boerderij gemaakt... waar hij... en hij had ook nog veldjes verderop... waar hij helende producten kweekt, volledig biologisch. Zijn dochter, die heeft samen met hem dat bedrijf verder ontwikkeld... en zijn producten worden dus ook in het steentje daar te staan... en te vertellen over de legacy van haar vader. Dan komt er ook nog een schrijver die een boek heeft geschreven... over de helende krachten... hij vertelt hoe hij genezen is van de ziektes die hij had... door de genezende werking van planten die in Suriname groeien. En daar heeft hij een heel boek over geschreven. Dus dat is wat we op het gebied van boeken echt hebben. Maar ik zal
0: over nadenken, want er zijn enkele mensen... die met de boeken staan... op allerlei gebieden of uit allerlei gebieden. en allerlei onderwerpen. En dat is wel

0: aardig.
1: Nou, fijn.
0: Je hoort van me.
1: Ja, laten we daar ook iets mee doen. Want onze op 27 juni hebben we ook iets. Dus op 12 juni, 21 juni, 28 juni. En maar op 27 juni hebben we ook een hele mooie theatervoorstelling van Leontine Freke. En Leontine Freke is een half Surinaams, half Zeeuws meisje. Helemaal geboren en getogen in Zeeland. En een dubbelbloedje dus. En die heeft een prachtig theaterprogramma waarin ze liedjes zingt van Connie van den Bos. En aan de hand van die liedjes vertelt ze haar levensverhaal. En dat is heel leuk, want iedereen die komt, en ook met een stadspas kun je gewoon komen voor heel weinig geld. Want iedereen die komt, die krijgt van haar een bordje BB met R. En dat wordt een hele gezellige zaterdag. En dan op de zondag hebben we dus die
0: schrijver.
1: Die schrijver en Ayana met alle geheimen die er groeien. Geneeskundige
0: geheimen.
1: Nou, ik heb
0: geheimen. Het door. Maand juni is het plakken in het Pleintheater.
1: In het Pleintheater. En op 1 juli... Mm-hmm. Op 1 juli hebben we de Grand Finale. En de Grand Finale betekent dat ik geld heb gekregen van de Amsterdamse overheid om iedereen die naar de herdenking is geweest en niet meteen zin heeft om door te trekken naar het Museumplein, waar nu de feestelijke viering is, maar die even een moment nodig heeft om te reflecteren, met elkaar te praten. Nou, de eerste

0: En ik blijf zeggen, de enige manier waarop je goed kan zijn in taal is wanneer je leest. Lezen, het is ik zat pas naar Jan refereerde ernaar. Er was in de Bali een bijeenkomst over Astrid Roemer. En hoe heet die? Kensenhuis, die journalist, die liet een Stuart, die liet een filmpje zien. Iemand die zegt van, ja, je zegt, je bent helemaal gek op boeken. Maar hou je dan niet van mensen? En Astrid zegt, ja, natuurlijk, ik hou ook van mensen. Maar wat ik in een boek kan vinden, heb ik nog nooit in een mens gevonden. Een boek kan me meenemen naar een wereld die ik niet ken. Een wereld die in één keer voor me opengaat. Waar ik heel veel van kan leren. En noem maar op. Dus ik kan me daar zo goed in vinden. Ik weet altijd, als mijn moeder met mijn vrienden van me ziet, zegt ze altijd van, Peggy, die kon ik nooit bij haar boeken wegkrijgen. Ik was echt zo'n nerdy kind dat de hele dag alleen maar boeken las. Alleen maar. Mijn moeder zei zelfs als ik vaat ging, maar ze stond, lag dat boek op het aanrecht. Als ik eenmaal in een boek zit, kan ik niet stoppen. En ik vind dat ik weer de rust en de tijd moet gaan krijgen.
1: Dat komt.
0: Om weer helemaal in boeken op te gaan. Ik heb zo'n stapel thuis liggen die ik nog moet gaan lezen. Dus ik moet gewoon op vakantie. Ik moet gewoon op een vakantie waar ik nergens aan hoef te denken en niets hoef te doen.

0: oude symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag 20 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more

0: Jazz.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

4, vers 7 zegt: geliefde, laten wij elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde.

0: Radio Petra. Vandaag hebben wij ook weer in ons midden de gezusters. En ik zal ze de gelegenheid geven om te groeten.
1: God zegen, lieve luisteraars. Hier zit zuster Harriette, door Gods genade. We zitten weer hier om jullie te bemoedigen in de naam van Jezus.
2: God zegen, geliefde luisteraars, zuster Mildred hier. Door genade zitten we hier inderdaad weer om jullie te bemoedigen. En we gaan er weer een hele leuke uitzending van maken. Een mooie, krachtige uitzending. Dat jullie weer opgebouwd worden door het woord van God. We houden van jullie met de liefde van Christus, die agape liefde.
0: Dank u. Ja, we hebben al gegroet en dan wil ik de uitzending opdragen aan de Heer.
2: Yes, Lord.
0: Amen. Vader in de hemel, wij danken u. Wij eren en prijzen uw wonderbaarlijke naam. Want u bent God, de Allerhoogste. Er is geen andere God boven u die naast u kan staan. Er is geen andere God dan u alleen, de schepper van hemel en aarde. En wij danken u voor de gelegenheid en ons geboden. Ook wederom deze zaterdag om hier te mogen zijn. Om uw luisteraars aangenaam bezig te houden. Het zij met muziek en het zij met een bemoediging. Heren, zegent u ook zij die luisteren. Heren, u kent ze. U weet precies hoeveel haar op hun hoofd is. U weet precies hoe hun situatie, hoe hun conditie is. Want wij zien ze niet, maar u ziet ze wel.
2: Yes.
0: En u ziet ze en u kent ze, want u kent ze allen bij namen. En daarom willen wij ze opdragen aan u. Vader in de hemel. Sorry hoor. Vader in de hemel, wij willen u vragen, mijn God, Heere. U kent hun conditie, u kent in welke staat, u weet in welke staat ze verkeren. Vader, de zij die ziek zijn, Heere,

0: zegen. Ook al wat het is, vader, zegen tussen. En vader, ook zij die minder blij zijn, die bedroefd zijn, heren. Heren, wij bidden dat u hen mag troosten. Dat u hen ruggesteun mag zijn.
1: Yes, Lord.
0: Dat u, mijn God, vader, heren, hen mag bekijken.

Maar morgen is moederdag. En laten we even praten. Schap, laten we praten over moeder zijn. Want soms denken wij dat de rol van een moeder makkelijk is. En dan denken we zeg, ach, zo makkelijk of zo moeilijk is het weer niet. Maar mensen, ik zeg altijd, als je zelfs die rol moet vervullen, ga je zelf zien hoe het eruit ziet. Maar zolang jij die rol van moeder, van een moeder niet vervult, ga je niet weten hoe hard en hoe moeilijk het soms is. Want je hebt te maken met allerlei facetten. Je hebt te maken met allerlei problemen. Ja. Een moeder die draagt het gezin. Ze draagt het gezin. Ze moet ervoor zorgen dat de kinderen van alles niets ontbreekt. Ze moet ervoor zorgen dat de man niets ontbreekt. Is geen makkelijke taak. Want op dat moment vervult een moeder allerlei ambten. Want je moet voor je kinderen zorgen. Je bent opvoeder tevens, verzorger tevens. Noem maar op. Soms ben je ook kostwinner. En dat is soms heel moeilijk om in balans te brengen. Maar wij die vertrouwen op de Heer geeft altijd uitkomst. Hij geeft altijd uitkomst. Een moeder is een heel belangrijk figuur, is een heel belangrijke spel in het gezinsleven. Dan dreigt dat gezin uit elkaar te vallen. Tenzij, weet u, want je hebt mannen die een heel belangrijke rol kunnen spelen. Al is de vrouw voor 5 minuten of 10 minuten of voor een dag niet aanwezig. Kunnen ze dat heel goed doen. Maar de taak van een moeder, we moeten het niet lichtjes opnemen. We moeten het niet lichtjes nemen. Want ze is constant, haar hersenen zijn constant in beweging. Allerlei elastieke berekeningen. Allerlei zaken probeert ze aan elkaar te brengen. Alleen dat haar gezin het goed mag hebben. Maar ik denk dat ik even genoeg gesproken heb. Dan wil ik teruggaan naar wat muziek. En dan gaan we bij de andere zusters. Amen.

0: Ja, we gaan nu over naar wat de zusters, ook de zusters willen zeggen om de moeders die luisteren te bemoedigen. Amen. Om ze ook in deze tijd te bemoedigen. Amen.
1: Amen. Dank u, apostel. Amen. Ja, lieve luisteraars. Een moeder is heel belangrijk in het gezin. Ze is een beetje de spil. Ik persoonlijk, mijn moeder is vroeg overleden. Ik kom uit een gezin van 13. Ik ben de jongste. Ik heb mijn moeder amper gekend, want ze lag veel in het ziekenhuis. Mijn vader heeft zijn best gedaan. Maar een moeder is echt belangrijk in het gezin. Ik ga jullie dat eerlijk zeggen. Moeder is belangrijk.

sterker is dan de meest natuurlijke moederliefde. In 1 Thessalonicense 2 vers 7. Paulus vergelijkt zijn zorgzame houding met een moeder die haar kinderen koestert. En de roeping en invloed van een moeder. Vergeet je niet, moeders hebben een centrale rol, zoals ik gezegd heb, in de opvoeding en het overdragen van het kind. In Spreuken 31 bijvoorbeeld, 25 tot en met 28 kunnen we lezen van die vlijtige huisvrouw. Of de vrouw van een goede kom af, die met kracht en waardigheid is bekleed. Haar kinderen prijzen haar en haar man prijst haar. 2 Timotheus 1:5, Paulus herinnert Timotheus aan het oprechte geloof dat eerst in zijn grootmoeder Lois en zijn moeder Eunice woonde. Maar Titus 2 vers 4 en 5, oudere vrouwen worden opgeroepen om de jonge vrouwen te leren van hun man en kinderen te houden, huiselijk en goed te zijn. En we hebben tal van voorbeelden uit de Bijbel. We weten Maria, een moeder van Jezus. Dan kennen we Jochebed, dat is de moeder van Mozes. Maar we kennen ook Hanna. Hanna is de moeder van Samuel. Een voorbeeld van een moeder die haar kind biddend aan de Heer toevertrouwt. 1 Samuel 1. En dat is ook wat wij als moeder moeten doen. We moeten onze kinderen opdragen aan de Heer. We moeten ze opdragen aan de Heer. Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk dat we onze kinderen elke dag opdragen aan de Heer. Want ik heb het al gezegd, wij doen ons deel. Maar als we ze opdragen aan God, dan kunnen we er zeker van zijn dat de Heer zijn werk gaat doen. Zoals Hanna. Hanna droeg Samuel op aan de Heer. We weten allemaal dat Hanna geen kinderen kon krijgen. Toen heeft ze gezegd tegen de Heer: Heere, als u mij een kind geeft, geef ik dat kind aan u. En ze heeft Samuel dus aan God gegeven. Maar Efeziërs 6 vers 2 en 3 leert ons ook: eer uw vader en uw moeder. Het is het eerste gebod met een belofte, namelijk dat het goed met je zal gaan. We moeten onze ouders eren, want soms zie ik die brutaliteit dat die kinderen geen respect voor die ouders hebben. Maar God zijn woord zegt ons in Spreuken, in Efeziërs 6, 2 en 3, eer uw vader en uw moeder en het zal u goed gaan. Spreuken 23, vers 25 zegt, laat uw vader en uw moeder blij zijn. Laat haar die u gebaard heeft verheugen. Geef je moeder, geef je ouders geen verdriet. Er zijn kinderen die hun moeder, die hun ouders verdriet geven. Moeders die 's avonds als ze gaan slapen huilen ze om die kinderen. Die kinderen geven ze verdriet. Het woord leert ons van: doe dat niet. Doe dat niet. Daarom is het belangrijk, echt, ik ga jullie eerlijk zeggen, bij mijn zoon kon ik geen moederliefde geven. Maar ik dank God dat hij in mijn leven is gekomen, dat ik God heb geaccepteerd. En door God heb ik geleerd lief te hebben. Dus bij mijn dochter, tuurlijk is het later goed gekomen met mijn zoon, maar bij mijn dochter heb ik dus geleerd om echt die liefde te geven. Echt die liefde. En daarom zeg ik van, mijn moeder heeft er niet gevraagd om te overlijden natuurlijk. Ze heeft er niet om gevraagd. De dingen zijn zo gegaan. Maar ik wil alleen maar benadrukken hoe belangrijk de rol van een moeder is in het gezin. Hoe belangrijk die rol is in het gezin. Een vader is ook belangrijk. Begrijpen jullie me niet verkeerd? Maar nu hebben we het even over de moeders, omdat het morgen moederdag is. Een moeder is heel belangrijk. Allemaal in de binnenkamer voor je doet. Wanneer ze bidt voor je. Wanneer ze naar de Heere gaat. Wanneer je de deur uitgaat. Dat ze de Heere zegt: Heere, ik leg er in uw handen. Ik leg hem in uw handen. Wilt u hem haar leiden? Dat weet je niet.

wat je moeder allemaal voor je doet. Je vertrekt uit huis. Je bent buiten. Je komt terug. Maar ondertussen heeft mama voor je gebeden. Mama heeft voor je gebeden en je in Gods handen gelegd. Ze heeft God gevraagd om je te beschermen. Om je te leiden. Je komt thuis. Er staat eten. Mama heeft gekookt. Je weet soms niet hoe mama het moet managen met weinig geld. Weet je dat er moeders zijn die zichzelf wegcijferen voor hun kinderen? Er zijn moeders die hun kinderen wegcijferen, die zichzelf wegcijferen voor hun kinderen. Zij eten misschien niet.

En dat de ander niet vindt dat je meer van de andere houdt dan een andere. Maar dat je weet dat je allemaal dezelfde liefde en aandacht moet geven. Want soms zijn er ook bepaalde dingen die...

0: titel. Waar we, dat we nog meer en lang leven mogen hebben als we goed voor onze moeder zorgen. Ongeacht hoe ze ook zijn. In gehoorzaamheid. Zoals God ons leert. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen, amen, amen. We gaan even terug naar muziek.

Doral Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op

0: borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A.

0: www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: worship music, food and fun for het hele gezin. AGF, Amsterdam Gospel Festival. En deze festival is op 17 mei 2026. En u zult zich afvragen, maar waar wordt deze Gospel Festival gehouden? Wel, nergens anders dan in het Vondelpark. Van 2 tot 8 uur 's avonds. Van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Heel wat artiesten zijn en mensen die ook de host zullen zijn. Waaronder je hebt de Kamerlid DJ Don Seder en MC Kota, Freddy Gums, Dwight Dissels, Shante, Eliza, The Ross Ministries, Worship, Jesus Revival Worship, One Flesh. Ik zie de Surinaamse vlag daarachter, dus ik ga van het standpunt uit dat zij uit Suriname komen. En het zal een heel festijn zijn. En laat dat een heel speciale tot 8 uur 's avonds. Amen. Maak u klaar, bereid u voor als u er naartoe wil gaan. Amen. En wij zien u daar, wij verwachten u daar om de Heere samen met ons de Heere groot te maken. Dat was een bekendmaking. En dan gaan wij terug naar de geliefde zusters.
1: Dank u, apostel. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat men zich bekeert. Dat men Jezus aanneemt in zijn leven. Er zal ook geëvangeliseerd worden. Dus we zullen Jezus ook aan de mensen brengen. Het is niet alleen maar loven, prijzen. Nee, we moeten Jezus ook aan de mensen brengen. We moeten Jezus bekendmaken aan de mensen. Dus we gaan ook rondlopen om te evangeliseren. Ik denk dat er ook getuigd zal worden van de grootheid, de goedheid van de Heere. Dus kom massaal, kom massaal. Neem je vrienden, neem je vriendinnen mee, neem je familie mee. In het Vondelpark heeft genoeg ruimte om iedereen om er te brengen. Maar belangrijk is de bekering en dat ga ik, oh, dit stukje ga ik geven aan mijn lieve zus Harriet.
2: Halleluja, lieve luisteraars. Ja, jullie zijn allen van harte welkom op 17 mei. Het gaat een bijzondere, geweldige, gezegende dag worden. In de naam

oordelen, maar bidden voor de huwelijk. Want het huwelijk is van God. God heeft huwelijken aangesteld. Is een verbond met God dat je aangaat in een huwelijk. En dat het heel belangrijk is voor God, het huwelijk. Jezus was de eerste plaats waar Jezus ging in een huwelijk. Hij maakte water, heeft hij van wijn gemaakt. Omdat de huwelijk belangrijk is in gaan bidden voor de huwelijk en niet gaan oordelen in de huwelijk. Of het nog erger gaan maken in de huwelijk. We moeten gaan bidden op de brest staan voor elkaar. In alles, niet alleen in de huwelijk. In alles wat er om ons heen gaat, wat er allemaal gebeurt. Rondom ons heen moeten we voor elkaar bidden. We moeten op de brest staan voor elkaar. We zijn hier bij elkaar om voor elkaar te bidden. Niet om elkaar te oordelen. Want we moeten liever gaan bidden. In plaats dat we proberen te bemoeien in bepaalde zaken van mensen. Is het beste om te gaan bidden voor elkaar. Want dat let God op. Ga je bidden voor je zuster of je broeder? Of ga je zitten oordelen of weten waarom dit gaat en waarom het zo gaat? Nee, tijd is er niet meer. De tijd is kort, mensen. We leven in de laatste der dagen. No time to lose. We moeten nu echt gaan bidden voor elkander. Want morgen is niet zeker. Kijk hoeveel mensen heen gaan deze laatste dagen. Kijk hoeveel per dag gaan. Als je goed kijkt, is een fractie van seconde gaat alles. De tijd gaat snel. En daarom willen we u bemoedigen om scherp te worden, waakzaam te zijn in deze tijd. Om niet te slapen. Wees wakker. Wees wakker en weet wat we met onze mond praten, vooral als het over het evangelie gaat. Dat we het serieus nemen en niet gaan spelen met het woord van God. Of Jezus' naam gebruiken voor wat dan ook. Nee, we gaan verantwoorden. Elk woord wat we uitgesproken hebben, gaan wij als mensen gaan moeten verantwoorden. Wij allemaal gaan ter verantwoording geroepen worden wanneer het zover is. Iedereen, niemand uitgesloten. Dus we moeten echt heel waakzaam zijn. Want nadat we hier zitten om jullie niet te oordelen, maar om jullie te bemoedigen. Om jullie ogen te openen en om niet te slapen in deze tijd. Dat we wakker geschud worden in deze tijd. We weten niets. Is God alleen weet alles. En daarom willen we dat we jullie bemoedigen vandaag. Om echt scherp te blijven. Waakzaam te zijn. Op onze hoede wezen in deze tijd waar we nu in leven. Mensen, en ik wil jullie zeggen dat ik het geschenk voor jullie heb vandaag. Wat ik net zei. De loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk wat God voor u heeft door zijn zoon Jezus Christus. Wat ik gedaan heeft daar. Mijn best doen in Engels om het door te geven. Dan zegt hij dit na. Lovely Jesus, come into my heart. Forgive me all my sins. Wash me with your blood. I'm born again. And I'm forgiven. And fill me with your Holy Spirit. And forgive me all my sins. I'm born again and I'm forgiven. And I have Jesus in my life. In Jesus' name. Amen. Als u dat hebt gezegd, lieve mensen, dan mag u weten, als u het met uw hart hebt gezegd, want het gaat om uw eigen hart, dan gaat u zelf merken dat u radicaal zal veranderen als u in het woord gaat van God, ook in de Bijbel lezen. En daar bouwt u een relatie op met God, om God te leren kennen. Elke dag weer een relatie met God. Om steeds in het woord te gaan, dat zal verandering brengen diep van binnen in u. De woorden zijn kracht, ze zijn als twee snijden zwaar. Als u gaat lezen, gaat u zelf merken hoe God machtig wat we gaan lezen. Kan een verandering plaatsvinden, vooral in ons denken. Want als je leest in Petrus 1 vers 15, zegt God, wees heilig, want ik ben heilig. God is een heilige vader. En wij hier op aarde moeten ook een heilig leven leven. Als we hier op aarde niet heilig kunnen leven, hoe komen we daar bij God als u terugkomt? Hoe komen we? Hier alvast beginnen we met het heilig leven op aarde. Hier begint het heilig leven. En daar komen we waar het alleen maar heilig, heilig is in de hemel. Dat wil ik u bemoedigen vandaag, lieve mensen. En hou vast, wat er ook komt, God is bij u. Hij staat met zijn armen. Hij wil ons allemaal ontvangen en geven wat we van nodig hebben. Weet u, u hoeft niets te vrezen. Hij houdt van ons. Hij houdt van ons allemaal. Hij weet dat we allemaal veilig, veilig, veilig terug naar huis komen. Want hier zijn we.

0: plaatsje. Wij als mensen kiezen zelf welke richting we op willen gaan. Het ligt aan ons. Want Jezus heeft het al gedaan voor ons. Hij heeft het al betaald de prijs. Dat Amen. We daar terug veilig naar huis mogen komen bij onze lieve Abba Vader. Die met zijn armen staat om ons te ontvangen. Waar er geen zonde is. Geen hoererij. Geen bedriegerij. Geen leugenarij. Daar is het veilig bij Amen. God. Daar ben je veilig bij God. Hier op aarde gebeuren al deze dingen. Hier op aarde is de zonde. We leven in een zondige wereld. Maar God zegt, de loon van de zonde is de dood. Dus, en zijn zoon heeft het al betaald. We hoeven Amen. Niet te gaan naar de andere kant. Maar we kunnen gaan veilig naar huis. Waar Amen. Jezus ons komt halen. Dat we veilig mee mogen gaan met hem.
1: Amen. Alleluia.
0: Dank en hem in Jezus' machtige heilige naam.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Geliefde Halleluja. Luisteraars, in de aanloop naar Moederdag gaan we even stil in de mooie momenten die we allemaal zien. Maar ook de kracht, de offers en de stille liefde die vaak onzichtbaar blijft. Want moeder zijn, dat is zoveel meer dan alleen een titel. Het is elke dag opnieuw kiezen voor iemand anders. Zelfs als niemand het ziet. Zoals Jezus Christus ook gekozen heeft voor ons. Hij heeft ervoor gekozen voor ieder naar het kruis te gaan. Hij heeft gekozen voor ons. En ik weet, hij gaat het. Hij is, als het weer moet gebeuren, hij doet het zo weer. Dus ook kiezen voor iemand anders, zelf als niemand het ziet. Een moeder hoeft niet perfect te zijn. Ze moet er gewoon zijn. En dat alleen al maakt haar bijzonder. We zien soms dingen, zien wij niet, zoals ik verteld heb. De nachten dat ze wakker blijft terwijl iedereen slaapt. De zorgen die ze stil draagt zonder erover te klagen. De momenten dat ze moe is, maar toch doorgaat. Moeder zijn gebeurt niet alleen in de mooie momenten, geliefde luisteraars. Het gebeurt juist daar waar niemand kijkt. In de stilte.

vader is ook belangrijk. Want als de vader er niet was, zou het kind ook niet komen. Maar weet, die moeder heeft de baarmoeder. Die moeder heeft dat kind 9 maanden gedragen. Met al die pijnen. Vanaf het begin af aan, misschien overgeven. Elke dag ziek, zwak, misselijk. Maar ze heeft het allemaal gedragen. Zoals Jezus het allemaal ook gedragen heeft. Als een maklammetje. Als een maklammetje. Zo draagt ze jou ook. Heeft ze jou ook gedragen. In de moederschoot. 9 maanden lang. 9 maanden lang. Zonder te klagen. Zonder te morren. Uit liefde, uit liefde, uit liefde. Dus daarom, geliefde, waardeer jouw moeder. Waardeer jouw moeder. Als je misschien op een of andere manier niet met je moeder praat, er is een verwijdering ontstaan. Alsjeblieft, vergeef. Vergeef. Vergeef. Vandaag zijn we hier in de studio om jullie op te roepen, om te vergeven. Er gaat een dag komen, een moment dat je roept, ma, en je krijgt geen antwoord meer. Dan ga je spijt krijgen. Dus jij die misschien ruzie hebt met je moeder, oneenigheid, je ziet je moeder niet. Laat dat versteende hart uit je genomen worden. En laat Jezus je een hart geven van vlees en bloed. Vergeef, vergeef, vergeef. Vergeef je moeder. Vergeef je moeder, opdat ook jij vergeven zal worden. Want echt, een moeder, mama nasribi krosi, zeggen wij in het Surinaams. Hè. Mama nasribi krosi. Weet je al hoe groot je bent, hè? Heb je het, ik zie het soms bij andere mensen. Toch als ze bij die moeder zijn. Ze zie je dat ze toch even hun hoofd bij die moeder leggen. Je ziet toch dat ze op die moeder. Weet je, mama nasribi krosi. Een moeder is echt beliefd. Een moeder is echt belangrijk. Dus daarom zitten we hier. Morgen is moederdag. Wacht niet te lang. Je hoeft niet te wachten tot morgen. Je hoeft niet te wachten tot morgen. Je kan het ook vandaag doen. Je kan het ook vandaag doen. Zoals Jezus Christus die verzoening tot stand heeft gebracht tussen ons en de Vader weer. Door de zondeval van die eerste Adam. Kan er ook een verzoening komen tussen u en uw moeder. Tussen u en uw moeder. En u zal zien. U zal zien. En de Heer zei vooral... de gelovigen, de volgelingen van Christus, christenen dus. Alsjeblieft, laten wij het goede voorbeeld geven. Omdat er ook veel christenen zijn die niet tot hun moeder praten. We moeten niet heilig gaan lopen spelen. Maar wij moeten het goede voorbeeld geven. Wij moeten het goede voorbeeld geven, zodat de wereld het ziet. Dus... als je niet goed op je moeder bent, vandaag nog, maak het goed. Maak het goed. Maak het goed. Maak het goed. Dat is mijn oproep, dat is mijn bemoediging. En we gaan nou even terug naar Apostel Lydia weer.

Ja, zij die nog een mama hebben, ik zou zeggen, verwen haar. Verwen haar niet alleen omdat het moederdag is, maar verwen haar elke dag. Elke dag. Want je weet niet wanneer de Heere zegt, oké, je moet niet naar huis. Amen. En wat ik wil zeggen, vooral aan de jongeren, wil ik dit meegeven. Zie je moeder niet als een struikelblok of een blokkade in jouw leven. Maar zie haar als een engelbewaarder. Een moeder. Weet je waarom ik dit zeg? Omdat de moeder heel veel te verduren heeft. Vooral een moeder geeft niet makkelijk op aan haar kinderen. In het bijzonder als ze moeilijke kinderen heeft. Het kost haar en het geeft haar heel veel verdriet. En dan kan je plotseling opstaan en horen, mama heeft een hartinfarct gekregen. Maar dat komt door al het verdriet dat wij soms aan onze moeders geven. Weet u, en dan zeggen we, als we het wisten, nee. Dat wij luisteren en gaan zitten nadenken. Tegenwoordig geven kinderen de moeders de kans niet om hen te onderwijzen. Omdat ze vinden dat ze groot zijn en dat ze alles weten. Vooral de jeugdigen. Maar laat me u zeggen. Je moeder heeft jaren gezwoeg en geploeg en kent de klappen van de zweep van het leven. Wie zou jou anders leren dan je moeder? Ik weet waarover ik praat. Amen. Ik weet waarover ik praat. Soms denken wij, ach, deze vrouw kletst uit haar flettennek. Ze praat te veel. Of over alles heeft deze vrouw een commentaar. Maar ze weet waarom ze jou deze wijze lessen geeft. En in je hele leven, zolang je op deze wereld bent, gaan deze lessen terugkomen. En je gaat ze zien. En dan pas ga je begrijpen. Dan pas ga je begrijpen waarover je moeder het had. Er zijn nog steeds kinderen, jeugdigen, die hun ouders heel veel verdriet geven. Niet alleen de moeder, maar ook de vader. En dan moet je kijken, deze moeders en vaders, die doen hun best om ze het beste te geven. En toch geven ze de moeder en de vader heel veel verdriet. Ik zeg het nogmaals, ik weet waarover ik praat. Ik heb geen moeder en ik heb ook geen vader meer. But I wish they were here. Wie anders gaat je goede raad geven dan je vader en je moeder? We gaan terug naar wat muziek.

0: Ja, luisteraars. We komen zo zoetjes aan het einde van deze uitzending. Vergeet u niet, 17 mei gaan wij naar even spieken. 17 mei gaan we naar de Vondelpark vanaf 2 uur naar het Gospel Festival. Ach, morgen, ja. En ook zij die alleen zijn. Ja, je hebt verschillende moeders. Je hebt vrouwen die alleen zijn, geen kinderen hebben. Maar ook aan hun wensen wij een gezegende moederdag. Want misschien zijn ze moeders van de buurt. Je weet maar nooit. Amen. En aan hun wensen wij ook een gezegende moederdag. Amen. Ik zou zeggen, volgende week, zaterdag, zijn we er niet, omdat wij bijzonderheden hebben. En dan zijn we er niet, maar de daaropvolgende week, dat is 23, als ik me niet vergis, 23 of 24, dan zijn we er weer. Maar voor deze nieuwe week wil ik u alvast heel veel zegen.
1: LT Amsterdam Zuidoost, de tweede flat aan uw linkerhand van het metrostation. Dus de dienst begint niet om 11 uur morgen, maar om 10 uur. Om 10 uur. Het is een misverstand. Om 10 uur beginnen we gewoon tot 2 uur. U bent van harte welkom. Ik groet u ook vanaf deze plek. Ik wens u een gezegende moederdag. Een gezegende moederdag wens ik u. En nogmaals, wat ik gezegd heb. Het komt goed, het komt goed. Stel u open. Als er vergeving moet plaatsvinden, vergeef elkander. Vergeef elkander. Vergeef elkander. Ja? Wij houden van jullie met de liefde van Christus. Die agape liefde. Halleluja. We love you.

0: you blessings.
1: God zegen, lieve luisteraars. Ik wens jullie ook een gezegende moederdag morgen. Geniet van uw dag. Dank de Heere. Door zijn aan de tijd is alleen maar dankbaar zijn. In Jezus' naam. Soso lobby en bogo bogo blessie.
0: Amen.
1: Amen.

0: Doral Negens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 14 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A10 de ring van Amsterdam bij Knooppunt Koenplein 10 minuten vertraging door een auto met pech. Daar zijn richting Zaandam 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Independent Woman, Destiny Child, 26 jaar geleden in het jaar 2000 was het de soundtrack van de film Charlie's Angels. Daarvoor hoorde je Mariah Carey

0: Ja, mijn naam is Elaine en samen met DJ Daf en Abby een hele goede middag op deze prachtige zaterdag, genoemd 8 mei 2026, de zaterdag voor Moederdag.
1: Ja, goedemiddag.
2: Hallo.
0: En ik heb, en daarom hebben we twee van onze special favoriete guest mensen meegenomen. Stel jezelf eens voor.
3: Hi, ik ben Chloe.
1: Oh, en jij? Stel jij eens voor.
0: Je moet in de microfoon praten. Als ze even wennen. Ja, want het is morgen moederdag. Dus wij hebben
1: onze kindjes mee.
0: Onze favorite persons mee, hè?
1: Ja.
0: En Chloe, die heb je wel eens eerder voorbij horen komen. Die vraagt altijd plaatjes aan. Dus die wilde ook een keer gewoon graag mee. En daarom is Lizzie ook mee.
1: Ja, als Chloe mee gaat ergens, dan gaat Lizzie sowieso mee.
0: Maar helemaal leuk. Leuk dat jullie luisteren naar Laidback Saturdays. Wij hebben daarom het volgende nummer: Temptations van My Girl.

0: Girls Cry van Prins. Elke keer als ik Prins hoor, ga ik stuk. Weet je waarom?
1: Zo.
0: Gewoon, je weet toch, toen we naar die biopic waren gegaan van Michael Jackson.
1: Ja.
0: En dan zei MJ toch van in de nacht, als hij dus een idee kreeg. Mm-hmm. Dan ging iedereen bellen, toch? Om meteen dat idee uit te werken. En dan is answer to God. If you don't take the idea, he will give it to Prince. Ja.
1: Klopt, ja.
0: Ik hield van deze man, man. Oh, God.
1: Zeg maar een paar waar jij gek op was. En dat waren gewoon, ja.
2: Dus dat, hetzelfde had je met Britney Spears en hoe heet ze nou?
0: Ja, Christina Aguilera.
1: Ik vond ze beide leuk.
0: Maar dat was ook geen vergelijking, eigenlijk.
1: Heel anders, maar allebei zo leuk. Zulke leuke vrouwen. Nog steeds eigenlijk.
0: Ja, vroeger was het of Whitney of Mariah Carey.
1: Ja.
0: Hebben we ook nog gehad.
1: Ja, en toen werd het een team. En toen gingen ze samen een nummer doen. Weet
0: je nog? Prince of Egypt.
1: Oh ja. Dat is zo mooi. Want eigenlijk werden ze een beetje tegen elkaar op een gegeven moment ook opgezet. Niet zo van, of je was team Mariah of je was team Whitney. En dan was het, als het leek het alsof hun ook ruzie hadden. Maar dat was het dus helemaal niet zo.
0: Nee, vaak kijk die artiesten helemaal niet.
1: Nee, ze zijn gewoon friends.
0: Het is gewoon the world. Maar ik vind gewoon zijn muziek altijd gewoon heerlijk. En Daf had ook nog even een plaatje. Never Knew Love.

0: Ja,
1: toch?
0: Van Olette Adams.
1: This.
0: Nou, ik hoorde het laatst weer, want ik ben altijd op zoek naar nummers. En het zijn nieuwe en oude nummers. Mm-hmm. En ik dacht, oh my god, wat een lekker nummer. Het is ook dus de soundtrack van How Stella Got Her Groove, Back.
1: Klopt, mm-hmm. Ja.
0: En dat is een van mijn favoriete films. Dus,
1: met Angela Bass.
0: Ja, oh, zo'n leuke film vond ik dat. En ik hoorde het en ik dacht, ja. Dat is echt een nummer dat ik weer ga draaien.
1: Ja, dan dus, komt hij aan, ja. Denk ik. Ja, Never Knew Love, Olette Adams. Nu gaat iedereen, is een swing nummer. Swing, een slow swing nummer. Enjoy.

0: jaar was. Volgens mij was het iets met... Ik had het gehoord, maar ik ben het dus
1: inderdaad... Maar hebben jullie Madonna gezien?
0: Madonna?
1: Nou, dat vind ik echt niet oké.
2: Ik vind het niet mooi.
0: Ze had een boot. Was ze weer naakt?
1: Ze was er gewoon aan... Ja, ik zat een boot. Kijk, moet je zien. Dit moet je even zien. Dit is echt... Jongens, iedereen gaat even kijken met een boot op het hoofd. Ik denk dat ze de dood is. Of...
2: Hij had wel iets moois aan.
1: Ik vond Blake Lively, ik vind haar niet zo'n leuk persoon, maar ik vind haar...
2: Nee, niemand.
1: Nee,
2: niemand.
1: Maar ik vind haar jurk vond ik heel mooi. Nee, natuurlijk niet. Het is niet aardig schijn.
0: Is dat een probleem?
1: Ja, ik vind van wel.
0: Ik vind van niet.
1: Ik vind dat je haar nog niet moet blootstellen.
0: Waarom?
1: Aan dit.
0: Ja, het is gewoon haar leven. Dat kind weet toch niet beter? Ze staat ook op een podium.
1: Ik had het ouder wel anders gedaan. Ik vind het overigens een hele mooie,
2: ook
1: leuke
2: meid. Ik had het getrokken tot 16. Ik vind 14
1: best wel... Ja, ze is 14. Elaine, 14. Nee,
2: best wel jong.
1: Nee, décolleté eruit. En, nou, oké, in dit geval dan niet. Maar ze betrekken haar te veel in die showbiz van hun. En dat vind ik toch wel een beetje wat. En je weet ook niet of ze dat wel wil of dat ze erin wordt gezet. Ja,
0: dat weten
1: ik had
0: we
1: het even anders.
0: Ja,
1: ze was volgens mij het enige
0: dat
1: kind ook daar. En ik vind het trouwens echt een cutie pie, hoor.
2: Ja,
1: niet van.
2: Het is wel een mooi kind.
1: Heel mooi kind, heel leuk, heel elegant. Maar ik vind het toch echt net te jong. Als ik moeder zou zijn, tenminste ik ben moeder, had ik mijn dochter nog niet zo blootgesteld, denk ik, daar. Het leek een beetje alsof ze een beetje parade met haar.
0: Ik denk daar anders over, omdat ik zoiets heb van, ja, zij groeit in dat wereldje met haar ouders. Zij is sowieso nooit, net als Michael Jackson, maar kijk, niet dat ik haar vergelijk met Michael Jackson, because Michael Jackson is like genius. Maar ik denk, qua jeugd, zij is geboren in de life, fame and fortune. Dus haar
1: je hoeft
0: normale...
1: Je niet zo bloot te stellen en mee te nemen.
0: Ja, maar dat is... Dat,

0: ken ik. Als jullie willen, kan ik het straks voor jullie uitleggen. Ik ga die discussie, my unpopular opinion. Je mag die discussie met me aangaan. I can back it up.
1: Oké, okay, let's do it.
0: Ja, zometeen. We gaan even trouwens even kijken wat Blue Ivy doet met Beyoncé. Want in het kader van Moederdag, je luistert nog steeds naar Late Back Saturday, doen we af en toe gewoon een Mother Day's plaatje. We hadden het net over Blue en Beyoncé. Blue van Beyoncé. Enjoy.

0: Ja, dat was Blue met van Beyoncé. Maar we hadden het, je luistert nog steeds naar Late Back Saturdays. Ik was even afgeleid, want ik zie Abigail hier in de studio gaat helemaal mis, want er is weer iets technisch. De koptelefoon ligt eruit, dus de meiden zijn onder de Lissy. Die zijn er ook bij. En we hadden het net over de Met Gala, voor de mensen die net inzien op Late Back Saturday. En jullie hadden iets grappigs, hè? Wat hield jullie bezig tijdens die Met Gala?
1: Dus Sabrina Carpenter had een performance ergens.
0: En ja?
1: Toen was er zo iemand aan het jodelen. En het was soort van... toen vroeg ze soort van, wat doe je? En toen zei ze dat ze het niet leuk vond, het jodelen.

0: bedoelen. Maar het is oprecht een groet in een culture. En ik vond het een beetje, dat het wel een beetje offended is. Want dat is een soort van part of a culture. En dan zeg je dat je het niet leuk vindt.
1: Oké, dus ik heb het even.
2: Nou, er was iemand in de crowd die was van Arabische cultuur. En die hebben, ik denk iets...
3: Zagruta heet het volgens mij.
2: Ja, en die zijn dan...
1: Oh,
2: die
1: wacht even, wat. Lizzie heeft een fragment. Misschien is dat handig, of niet?
2: Nee.
1: Heb je geen fragment?
2: Nee, dus ze waren aan het... ze wilde haar dankbaarheid tonen. Dus de fan naar Sabrina. En toen zei ze van... I don't like it.
3: Is het een jodeling?
2: Ja.
1: Oh, really?
3: Toen zei dat meisje van... it's culture. En toen zei ze... Oh, your culture is jodeling, maar echt very
2: heel
3: condescending.
2: Ja.
3: En dat viel bij.
1: Was er niks aan de hand.
2: Nee, en als je ook terugkijkt, dan zegt ze het op een zo'n gemene toon en manier, toch? Hoe ze kijkt, van I'm not liking it, denk ik. Wauw.
1: Yeah. Oké. Okay. Ja. Mrs. Ja. Sabrina Carpenter. Nou,
2: die gaan we niet draaien.
3: Die gaan we toch niet draaien.
1: Wij draaien gewoon lekker iets wat zij ook een ander...

En ja, in het tweede uurtje gaan we het hebben over iets wat iedereen sowieso dit weekend bezighoudt. Dus stay tuned. En we hebben natuurlijk nog wat heerlijke muziek. Sowieso in onze Moederdag special. Dus heb ik Tupac die zo meteen nog voorbij komt. Mama Don't Cry. Ik zie Shanice komt nog voorbij met I Love Your Smile. En onze What's on Social. En we doen een Get to Know Us. Dus dan gaan wij gewoon gezellig met z'n allen. Ja, want we zijn al 4 maanden op de radio. Ja, 4 maanden alweer. En ik denk, ja, nu hebben we onze kroost ook een beetje mee. En onze Soul Festa zitten we hier gezellig. Dus

Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in

0: Radio Swammerdam.
1: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier.

0: I Love Your Smile van Shanice. Welkom terug in ons tweede uurtje van Late Back Saturdays. Je luistert nog steeds. Wat gezellig dat je nog steeds ingetuned bent. Mijn naam is Elaine en ik ben niet alleen in de studio met Daf die haar buikspieren oefent. Maar dat maakt helemaal niet uit. Jongens, als hier camera's waren, jullie zouden echt helemaal... Tijdens Shanice dacht zij even, ik ga even mijn buikspieroefeningen doen. Maar dat maakt niet uit, het moet ook gewoon gebeuren.
1: Ja, ik zit hier toch?
0: Ik zit hier toch? En Abby is ook in huis. En we zijn met Liz en Chloe, die nu chips aan het eten zijn. Of wat is dat, een koekje? Maar anyway, dat gebeurt hier allemaal in de studio. En het is gewoon hartstikke gezellig. In ons tweede uurtje hebben we zometeen onze What's on Social. Dus daar gaan we het zometeen over hebben. En ik heb nog even een pokoetje, een plaatje voor jullie. Ik weet alleen nog even niet welke het wordt. Bring it on, bring it on. Ja, weet je wat? Het is moederdag bijna morgen. En dus ik dacht, mijn guilty pleasure, dat hebben wij natuurlijk elke week. Ja, die guilty pleasure van ons. Ja, die helemaal geen guilty pleasure blijkt te zijn. Ofwel of niet. Whatever. Ja, precies. Maar het komt erop neer. Het is not the normal. Eigenlijk bij ons maakt het al lang niet meer uit. Nee. Maar dat, in ieder geval dat terzijde. Het is niet de normale plaat die je eigenlijk gaat horen op
1: de radio.
0: Op de radio. In ieder geval niet op Caribbean FM. Maar ik denk deze misschien wel, want... Mijn guilty pleasure is de Spice Girls deze week.
1: Ja, yeah, I love it.
0: En ja, weet je wat ik vind? Iedereen was fan van de Spice Girls.
1: Ja, zeker.
0: Spice? Ja, voor Spice. Baby Spice, wat was het?
1: Sporty Spice.
0: Sporty Spice.
2: Ginger Spice.
0: Oh ja, Ginger Spice. Oh ja, en Melanie B was Scary Spice.
1: Ja,
0: alleen wat ik nu kan over nadenken. Why does the black girl has to be scary?
1: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: She was so pretty. Yeah. Why was she the scary one? Yeah. Oké, maar goed. Ja, dat terzijde. Dus mijn guilty pleasure deze maand is Mama van de Spice Girls.

0: Go van Techno hoorde je. Je luistert nog steeds naar Late Bank Saturdays. En in ons tweede uurtje hebben we altijd een beetje over wat er gebeurt on social. Yes. Wat kwamen we tegen tijdens het scrollen? Ik denk dat wij allemaal vanmorgen wakker worden. Een paar uur geleden wakker worden. Ja. En mensen zagen klagen omdat they already took a pill to Ibiza.
1: Ja, from Ibiza.
0: Maar, die music was off. Ja. Die music ging niet door.
2: Music off.
0: Music off. Ja. So, ja, voor onze luisteraars die er nog niet hebben meegekregen. I doubt it, actually.
1: En voor onze luisteraars die er naartoe zouden gaan. Het spijt me heel erg voor jullie.
0: Ja, dat zie
1: ik
0: je
1: hoop
0: toch.
1: Dat jullie niet nu iets hebben ingenomen.
3: Maar waar je halen jullie uit? We willen weten, waar zijn jullie?
0: Uithagen. Bel ons, je mag live klagen op de radio. Ja. 020-788-4304. Zeg ik het goed? Ik ga het nog een keer herhalen. 020-788-4304. Wij willen weten. Je mag klagen, je mag boos zijn. Je mag ook bellen als je alle pil naar Ibiza, die Ibiza-pil hebt genomen.
3: Je mag klaag bij ons doen. Ja. Dus
0: je mag alles doen. We willen weten. Maar, what happened? Er is dus een festival, Music On. En
1: ja, het is wel een topfestival, zeg maar.
0: Ik moet je wel eerlijk zeggen, maybe leef ik onder een steen. Maar als dit niet was gebeurd, wist ik waarschijnlijk
1: Nee, dat had ik wel van jou verwacht. Dat je weet wat...
0: Ik schaam me bijna eigenlijk.
1: Ja,
0: oh god. Ja, maar het is dus een heel... ik zag de organisatie Loveland. Dat zag ik dan weer wel voorbij komen.
3: Oh, echt?
0: Okay. Ja, dat stond onderaan die excusesbrief die rondgaat op internet.
1: Wat
0: ja,
1: stond

0: Ze had het al,
1: ze
2: zei dat denk ik wel.
1: Nou, maar stond bij AT5 dat het beveiliging. Ik ben vergeten hoe het heet. Maar het is dus een bedrijf, dus inderdaad, die dat soort dingetjes dus in naam van de gemeente doet. Die dus controleert. En dan denk ik, ja, dus bij mij was het echt van, wisten jullie dat? Hebben jullie gewoon scheid gehad en dachten, dit kan toch niet?
2: Ja, maar aan de andere kant, ik begrijp het ook wel. Want kijk, je wil niet als festival ook dode op je naam hebben. Dus zeg ik het goed?
0: Ja, klopt.
2: Want... Je wil dus echt niet dat er iets... besef, hè, als een tent niet goed vastzit en het valt op de mensen, dan heb je echt een probleem.
0: Klopt.
1: Ja, true.
2: En
1: that,
2: liever
1: true
2: dat je mensen hiermee redt, denk ik altijd, dan dat een feest doorgaat. Ja, het kan altijd een andere dag. Maar ik vind het vervelend voor de mensen, maar ergens wel goed dat ze zo erg met de veiligheid bezig zijn.
0: Klopt. En ik zie de massaclaim ook al
1: voorbij komen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk het wel.
2: Maar ze gaan het denk ik wel een andere datum zetten.
0: Ik mag het
1: ja, maar het is wel erg grappig. Maar hoe ga je dat doen? Want je hebt je artiesten geboekt. Jij weet denk ik zelf, want je bent ook een artiest. Je wordt geboekt voor die datum. Hoe gaat dat er in zijn werking? Ja, dat jij dan in één keer zo hoort van... ja, je moet 10 juli of zo gaat het wel door. Je huurt die plek af. Precies. Dat spreek je al af. Want het een jaar

0: trouwens. Wat ik heb gelezen is dat er stond dat zij in de tussentijd nog geprobeerd hebben. Mm-hmm. Dus daarom denk ik, jij hebt gedacht, we gaan nog onderhandelen over andermans veiligheid. Maar dat nee, wat ik begrijp. Want je hebt een groot festival, jij wist dit van tevoren. Ja, sorry, I'm playing devil's advocate. Yeah. Jij wist dit van tevoren en jij hebt ergens gewoon gedacht van, ja, ik doe het niet.
1: Ja, ja, ik weet het, we zullen het nooit weten. Of ja, totdat zij natuurlijk met een statement
0: komen.
1: Maar ergens is de veiligheid van mensen wel het belangrijkste. Dus
2: klopt.
0: Het is sowieso belangrijk. Is,
1: ik denk als ik de organisatie zou zijn, zou ik het ook hebben gedaan. Niet een uur van tevoren. Of ja, misschien wel als ik mensen had aangenomen en de tent. Ja, ze waren met de tenten bezig en het ging uiteindelijk toch niet. Ja, dan zeg ik sorry, een uur van tevoren ook af. Want mm-hmm. ik ga er niet voor opdraaien als er straks mensen op mijn festival. Ja, klopt. Iets overkomt.
2: Nou ja, het is wel zielig voor die mensen.
0: Het is wel heel zielig. Die mensen, ja. Echt die komen. Echt, schiet mij maar lekker. Ja, sorry, ik zat in mijn bed en ik dacht, what's going on? En ik, ja, sorry, ik leef onder een steen, ja. Ik wist dus niet wat Music On was. Ik denk, what's this? What's going on? Dus ik vond het gewoon heerlijk om te lezen. Hoe mensen zeiden, ja, ik heb al dit gehoord.

0: Ja, ja, het was.
1: Ja, ja, het is wel een topic. Ik
0: het
1: denk
0: is
1: dat
0: wel
1: er
0: een
1: nog
0: topic
1: wel
0: van vandaag. Ja,
1: dat
0: is
1: nog wel een staartje.
0: Ja, ja, klopt. Wat voor mij ook een topic was deze week, is die Ali B, Tori.
1: Oh ja, ik heb het.
0: Ja, sorry hoor. Ja, spijt me voor Mr. Ali B.
1: Ja, het is vervelend.
2: Drie jaar cel in, toch?
0: Ja.
2: Yeah.
0: Heel vervelend voor meneer.
1: Nee, dus ze moeten alle drie, ja.
0: Hij zit voor alle drie. Een jaren.
2: Ja, hij zit, ja, eentje werd niet vervolgd, de andere is vrijgesproken en Ali moet de bak in. Ja, ik, ja.
1: Ja,
2: ja,
1: ik vind het een niet. Beetje raar.
2: Ja, ik vind er wel wat.
1: Kijk,
2: van.
1: Ik bedoel, ik vind wel dat als iemand iets heeft gedaan, dus de straf moet uitzitten, natuurlijk. Maar ik vind het wel raar dat de andere twee worden vrijgesproken. En Mark had ook nog te maken met een jonge dame, mm-hmm, die dat die andere.
0: Ja, maar
1: dat
0: was
1: maar,
0: geen.
1: Ja,
0: sorry, bewijs.
1: Nee,
0: of
1: ja,
0: zo.
1: Doei. Kom op.
0: Je vindt ik een dagboek dat is geen bewijs? Ja, dat ging daar kwam het op neer, toch? Dat,
1: jawel,
0: was het enige
1: het
0: bewijs wat er was.
1: Ja, het klopt sowieso niet. Dus,
2: ik denk dat being privileged hierin,
0: ja,
2: ook heel veel.
0: Ja, zeker weten. Want, I mean, waarom is. Ik heb ook een opinion over Linda de Mol. Ik vind haar een hartstikke leuke vrouw, maar. Ik weet niet, sinds dat met die man van haar, dat is gebeurd, kijk ik er heel anders naar.
2: Ja, klopt. Ja. En laten we niet vergeten, Linda, haar broer is best wel invloedrijk hier,
0: klopt,
2: in Nederland.
1: Ja,
2: dus,
1: klopt.
0: Laten we het er niet meer over hebben, straks komen we ook niet meer aan de bak. Illuminatie, dat bedoel ik. Kijk, dat bedoel ik toch? Je kijkt weg voor dingen.
1: Ja, maar
0: to
1: nee.
0: get your own on the front.
1: Nou, niet
0: dat
1: altijd.
0: Is illuminatie. It zit er in de kleine dingen. Want je kijkt weg.
1: Nee.
0: Je kijkt weg.
1: Nee.
0: Je doet alsof je
1: nee,
0: het niet gezien hebt. Het zit hem in de kleine dingen, baby's. In de kleine dingen. Oh, helemaal leuk. En ja, wat komen we nog meer tegen tijdens het scrollen? Wat ben jij nog allemaal tegengekomen? Zijn die dames hier? Want we zitten
2: ze
0: hier
2: scrollen
0: in de studio,
2: ja,
0: met Gen Z. Oh nee, ben jij Gen Z of Alpha? Alpha, volgens
2: Alpha.
0: Mij. Alpha, zei
1: is
0: jullie.
1: Alpha? Kunnen jullie maar even inlichten wat het allemaal inhoudt? Gen Z, Alpha, wat ben ik? Een millennial?
2: Wij zijn millennials.
1: Oké.
3: Gen Alpha, dus ik weet niet.
0: Ja, volgens mij.
1: Wij zijn millennials, oké.
0: Okay. Ja.
1: Is dat goed, millennials?
4: Mama, je bent geen millennial.
0: Jawel. Oh, oh.
2: Ja, jawel, ja. Oh, ja. Jawel, toch?
1: Nog niet? Ouder.
2: No, oh, ja, ik ben dan de enigste millennial hier.
1: Ik ben gewoon millennial.
0: Laat ik wel zeggen, the generation before the millennials was the boomers. The boomers, millennials.
2: Oh, oké. Okay.
0: Gen Z en Gen Alpha.
1: Ja, nee.
4: Alpha, dat ik Gen Z ben, de andere
0: helft. Yeah, you're the miss in between. How do you feel, Gen Z or Alpha? Praat in die microfoon. Kijk, nu komt millennial. Your millennial mom.
4: Nee, maar, beide, maar hetgene wat het is omdat ik wel later ben geboren in het jaar 2011, denken heel veel mensen dat ik Gen Alpha ben.
0: Ja. Yeah.
4: Maar ik heb het gevoel dat ik een beetje tussen beide pas.
0: Je music taste says millennial. No, I'm just kidding, I'm just kidding. Oké, okay, ja.
4: Yeah.
0: Ja. Maar je bent dus Gen Alpha. Maar jullie zijn dus wel de telefoongeneratie, vind ik.
2: Klopt.
4: Telefoongeneratie?
0: Yeah. Like, yeah, I mean. Toen ik jouw leeftijd had, girl, toen kreeg ik al een pocket line swing.
1: Ja, ik had niet eens een telefoon.

0: I know what she means. De Big Bang, ja, we hebben die overleefd. De Big Bang
1: die
0: Theory.
1: Die overleefd en ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Dus, dus jullie generatie, dan ben ik het hele top in. Wat ik wil vragen.
2: Ja, ik had de vraag gesteld of ze me willen uitleggen wat Gen Z en alles in.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Maar
0: ja,
2: we begrijpen
0: het. We begrijpen het nu al.
1: Generations. Je hebt ook... In 2025 is ook Gen Beta begonnen.
0: Dus oh, ja,
2: klopt. Beta, wat is ja. dat?
0: Alpha, en, Beta.
2: Oh my god.
1: Je hebt een soort van allemaal in het alfabet. Een soort van,
0: ja, maar niet allemaal worden gebruikt, toch?
1: Niet alle alfabet dingen worden gebruikt. Maar bijvoorbeeld... drie generations geleden was het soort van Gen Z. Daarna komt de A van Alpha. Wacht, nee.
0: No,
1: en
0: honey.
1: B.
0: Ja, ja, maar nu Gen Alpha en Gen Beta is nu geboren.
1: Ja. Nee, Gen Alpha was daarvoor.
0: Oké, okay. Very confusing.
1: Yeah. Ja, ja, dat zijn
3: want
1: niet
3: Gen
1: zo
3: Alpha is toch
1: goed.
3: Dus. 24.
1: Gen Alpha is 2012 tot 2025.
0: Oké, okay, maar kortom, ik weet de vraag weer. Mijn millennial brain ging weer. Wat kwamen jullie tegen tijdens het scrollen? Ja, it's because, yeah, you're the telephone generation.
2: Ja, yeah, je scrollen de hele dag.
0: Ja, yeah, dus ik ben benieuwd, wat scroll je?
3: Ik heel veel van... de Met Gala, heel veel onderwerpen ervan. En iedereen hun jurken en zo.
0: Oh, oké.
2: Okay, en ik dus over dat... de Fantavirus of Hantavirus.
0: Hantavirus. Maar ze is nu toch negatief, die just.
2: Ja, sorry.
0: Maar ik zat daar even weer over. Want anders kom ik zo bij je, want jij maar heeft nu even tijd om na te denken. Maar kijk, luister hè. In het kader van privacy, why does the whole world knows when you have a virus?
2: Precies.
0: Ik vind dat heel raar.
2: Ik vind het ook heel raar. Het is gewoon weer hetzelfde als een paar jaar geleden, jongens. Ja, voor mij, ik trap er niet in.
0: Nou ja, ik vind het gewoon raar dat jij...
2: Raar.
0: Wie, ja, overal staan er dan van die krantenkoppen. En dan denk ik echt bij mezelf van, maar... Does the woman even know?
2: Ja, precies. Want ze zit toch in isolatie in het VUMC of zo.
0: Ja, echt. Ja, ik vind het maar apart. Want ik zou het echt niet leuk vinden, hoor.
2: Nee.
0: Dus ik begin maar vast te zeggen.
2: Welk moment wel gewoon rentfly in mijn hoofd. Leef nu sinds dit hantavirus.
0: Oh.
2: Precies.
0: Coronavirus.
2: Coronavirus, ja. Als jullie het niet kunnen horen, jongens.
0: Ja, je kan wel.
1: Coronavirus.
0: Ze moeten een nieuwe maken.
2: Ja, ja. Tuurlijk, ze zijn ook bezig met een nieuwe. Want ja, ik zie de lockdown alweer.
0: Dus nou, hou op hoor. Nee, hoor. Another generation die helemaal niet naar muziek kan gaan.
2: Alsjeblieft.
0: Dit is het dus. Maar wat mij vooral bezig hield.
2: Zoek voor Gen... welke generatie,
0: welke generatie zijn we nu? Gen Beta.
2: Gen C, Gen Alpha en Gen Beta. Dat vind ik hartstikke zielig. Dit is het enige wat hun kennen. Lockdown.
0: Ja, lockdowns. En alleen maar drama.
2: Ja.
0: Drama. Ja. Echt, hè?
2: Ja, het is wel heel erg.
0: Het is eigenlijk best wel zielig.
2: En bangmakerij. Het is vooral bangmakerij, klopt. Wat ik gewoon niet kan uitstaan. En het dwingen van mensen tot iets te doen wat ze niet willen.
0: Ja. En weet je wat nog erger is van jullie generatie? Nibbit chips.
2: Die gaat
0: eruit.
2: Oh ja?
1: Kennen jullie die?
0: Hoezo?
1: Ja, die gaat ermee.
0: Een stukje jeugdnostalgie verdwijnt uit de schappen.
2: Ik ga ze inkopen vandaag.
0: Jij gaat alles inkopen.
2: Ja, ik ga zo.
0: Girl, meestal als dingen uit de schappen gaan, kan je ze gewoon nog bij Action halen, hoor.
1: Ja, klopt.
0: That's how it works.
1: Je moet op de datum letten.
2: Als ik volgende week met buikpijn thuis zit, dan weten jullie.
0: Ja, zus, de fabrikant stopt. De fabrikant Cheetos, die stopt definitief met de productie. Ja, dat is de fabrikant van...
2: Ja, maar niet de rest, toch?
1: Ja, ze maar niet stoppen met die andere. Die kaas, die chupitos.
2: Dank je.
0: Nee, dat die zijn lekker. En weet je wat lekker is van dat? Echt, dat je zoveel in je mond stopt en dat het een soort pap wordt. Ja, sorry, het klinkt heel vies nu op de radio.
2: Maar het ruikt wel vies, hè?
0: Ja, goed. Ik ben heel raar. Ja,
2: ja, we gaan straks even naar de Albert Heijn. Of Dirk. Of,
0: ja, dus die gaat eruit. En op de middelbare school, die gingen wij dat eten op een broodje kipfilet. En dan gingen we die chippies erin zetten. Ja,
1: wij eten. Zo ver ben ik nooit gegaan.
2: Ja, wel. Chippies met worst.
0: Met kipfilet. Met kip. Ik had altijd broodjes kipfilet bij mijn moeder. En dan dus ging ik het zakje kopen en dan ging ik ertussen zetten. Ja, it was very delightful. Maar goed, voor de mensen die... dus dat kwamen we tegen op
2: de socials.
0: Op de socials deze week.
1: Oh ja, en de kaartjes van Carol.

0: zie je die verkopen niet.
1: Maar ja.
0: Zijn te duur.
2: Ja, maar ja, 900 euro is
0: 900
2: wel...
0: 900 euro. Ja, de duurste is 900
1: maar luister,
0: euro.
1: En het is ook echt in Johan Cruijff, toch?
2: Oh, ja, sound there is like... Minder, ja,
1: nee. And what makes her think?
0: If it was Beyoncé,
2: ja,
0: I would have considered paying it, maar...
1: Consider paying it. Maar hoe does she think she is?
2: Ja, 900 euro is een beetje too much voor Carol G.
1: Ze kan beter ook gewoon een gratis strand dingen geven in Rio.
2: Met Shakira.
1: Ja. Met de Shakira en Madonna en zo.
2: En de Shakira is toch even een andere koek.
1: Klopt. Ook voor haar zou ik geen weg doen.
2: OG.
1: Maar dat zijn weer andere verhalen.
0: Ja.
1: En Chloe, wat kwam jij tegen? Ja, we moeten het niet vergeten. Voordat we het gaan afsluiten, onze What's the Social van deze week. Wat hield jou bezig?
3: Want het is dus deze week overal Comic-Con.
1: Oh, de Comic-Con?
3: Comic-Con is waar je een soort van cosplays doet. En dan ga je er naartoe en dan heb je een soort van zo'n heel groot feest.
1: Dat houdt jou bezig.
0: TikTok heb ik TikTok. Het gezien. Maar waar is het ook alweer? In Utrecht, toch?
3: Ze hebben overal in Nederland. Ze hebben
1: Amsterdam, overal.
3: Utrecht, Den Haag, maar het verkoopt heel snel uit.
1: Dus het houdt meerdere mensen bezig. Maar dat is iets wat in jouw for you page komt. Ja, vooral it's a voorkomt. Thing. It's a thing.
0: Gen Alpha en Gen Beta, hun TikTok ziet er iets anders uit dan die van ons.
2: Ja, die van mij van alleen maar eten.
0: Ik weet het niet zeker. Die van mij ook.
2: For You Page staat voor met eten.
3: Famous mensen. Ze hebben ook famous mensen op bij Comic-Con er langs. Vorig jaar hadden ze de Wednesday cast van Wednesday Addams. En dit jaar, ik weet niet zeker of het echt zo is, maar ik had gezien dat de Once Upon a Time cast naar Nederland ging.
1: Once Upon a Time, ja, dat kijk ik op Disney.
3: Ja, dat keken we nog.
1: Ja, ik vond het altijd wel helemaal geweldig. Dus hoe heet ze, die heks die komt? Hoe heet ze?
3: Regina.
1: Regina? Is she coming?
3: Weet ik niet. Wacht, ik kan het opzoeken.
1: Nou, Chloe gaat het in de tussentijd opzoeken. Ik zet even nog een koekje voor jullie. Ik heb een nieuwe deze week. Frenna heeft een nieuw nummer. Hebben jullie gezien?
3: Yes.
1: Ja? Hij leeft die hele starleven, hè?

Ja, dat was echt een heerlijk nummer. Sexual Healing. Eigenlijk is het een remix van een DJ. Ik vind het zo, ja. Kygo, ja. Maar nog een andere. Maar Kygo. Ja, onze DJ Daf, die weet het wel hoor. ja, we zijn weer terug. Je luistert nog steeds naar Late Back Saturdays. Ik hoop dat we jullie zaterdag tot nu toe een beetje late back hebben gemaakt. Al die teleurgestelde mensen van Music Off Festival. Hopelijk hebben jullie net ook een beetje gewoon kunnen genieten.

0: teruggebracht naar die Ibiza met dat nummer van net. Die Kygo remix, toch?
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Misschien helpt dat een beetje. Een pleister op de
2: wond.
0: Op de wond. Een pleister op de wond. Maar spring is showing off.
1: Yeah.
0: I'm scared for summer.
1: Zo scared.
0: Gewoon.
1: Ik vind het summer echt te lang duurt.
2: Hoe heter, hoe beter.
1: Ja, precies.
0: Ja, want in de zomer zie je ze.
1: Oh, want ik kan niet wachten. Het is nog koud hoor, best wel.
2: Ja, het is best wel koud.
0: Ja, klopt, klopt, klopt.
1: Dus we wachten.
0: Ja, dus voor de, dat we muziek hadden afgespeeld, waar hadden we het over? Oh ja, we hadden het over What's on Social, gingen we afsluiten. En Chloe die vertelde dat zij helemaal fan was van een Comic-Con. En dat er de leden van Once Upon a Time, dat is een serie op Disney, de cast die komt dit jaar op Comic-Con, als ik goed heb begrepen. Waaronder Emma.
3: Niet de cast.

0: Ja, ik moet het wel goed vertellen. Alleen Emma. En jij bent excited because you're going to it? Or...
1: Nee.
0: Nee, you wish.
1: Ja, het was vandaag en morgen. En dan,
0: oh, het is dit weekend. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Maar jij bent hier, dus helaas.
1: Ja, er gaan wel meerdere mensen, maar je moet er ook tickets voor kopen.
0: Je moet er ook tickets voor kopen. En, ja,
2: en voor de luisteraars die dit niet hebben meegekregen, wil je nog één keer uitleggen wat het is?
1: Het is een event waar heel veel cosplayers en een soort van anime fans naartoe gaan.
0: Oh, anime. Dus je moet wel anime fan zijn. Maar kan, ik ben ook anime fan, maar ik ben fan van die fruithoofden en die, die animes op,
2: ja, wat
0: op
2: fruity,
0: TikTok.
2: Fruity.
0: Fruit Love Island.
1: Dat is geen anime.
0: Niet die anime.
1: Dat is animation.
0: Oh.
1: Dat is een verschil. Maar het hoeft niet per se anime, maar meer van dat soort dingen.
0: Ja, maar Once Upon a Time is ook geen anime.
1: Ja, het hoeft ook geen anime te zijn, maar okay. Meestal is het anime.
0: Aha, maar oké.
2: Okay. En leg jij eens even uit wat Fruit Island is.
1: Oh, ja. Is
2: het een eiland met ananasjes?
0: Wow.
1: Is Love Islands, maar dan soort van met fruit en dan is het gemaakt van AI en dan is het soort van net zoals Love Island, maar dan soort van met fruit en dan word je.
2: Dus een ananas gaat met een appel bijvoorbeeld.
1: Zeker,
0: ja. Klopt.
2: Oh, wauw.
0: En als dan zijn banaan uitkomt, dan is die ananas vreemd gegaan.
1: Ja.
2: En dan kijk jij naar. Ja. Ik ga er vanavond naar kijken.
0: Ik vind het schaamteloos.
2: Ik zal in de soms krijgen, echt.
0: Ik kende het een paar weken niet hiervoor. It's like Gen Alpha hier. Gen Z got me hooked up on stuff like pineapples en zo.
3: Mijn hele juicy stories uit.
2: Ja, juicy begrijp ik.
0: Ja, juice sowieso. Juicy, the thing is juicy. Oké, goed. Ja, jeetje. Ja, ik moet ook zeggen, ik kijk ook andere anime's. Dat is animation. Ik kijk dus animation. Ja.
1: Nee, je hebt anime is soort van wat soort van getekend, maar het hoeft niet per se anime of animation te zijn. Het kan ook gewoon andere dingen zijn. Bijvoorbeeld als je gaat als een game. Het is meer voor soort van mensen die verkleden en omdat er ook soort van heel veel mensen heen gaan die bekend zijn. Bijvoorbeeld mijn vriendin is er heen gegaan een paar maanden geleden en ze had

0: Okay, well.
1: Het is een soort van de naam van die persoon, maar het meisje is soort gewoon influencer.
0: En zij heet Appelkaas.
1: Ja.
0: Like apple en appel, groene appel in mijn fruitmond. En kaas, like the cheese I drink, I eat with my wine.
2: Ik moest gelijk aan kaasfondue denken. Ja, maar, die heeft trek, maar...
0: Ja, maar dat makes sense.

0: heen?
1: Gewoon slijkkorp water.
2: Nee.
1: Oh. No. Nee, ik bedoel niet zo. Ik bedoel bijvoorbeeld gewoon... Je bent gewoon heel lief.
2: Je bedoelt... Ik snap hem.
1: Nee, ik bedoel gewoon, je bent gewoon lief.
3: Oh, oké. Okay,
0: waarom lach jij ineens?
3: Gewoon, ik kijk naar je en denk ik, yes! Hier is het.
0: Heel goed, Lizzie. Ja. Maar je bent wel lekker, want watermeloen is lekker. Maar
2: het is wel hard. Mijn watermeloen zijn niet hard.
0: Nee, ze zijn niet hard.
1: Ik bedoelde het niet eens,
3: joh. Wow. Ik ben benieuwd, jullie even zeggen.
0: Waar zijn jullie op? Wij maken een fruitloot uit. Fruitstudio maken wij ervan.
2: En we gaan er even over nadenken.
0: Oké, en Abby? Oké. Ik moet hier ook even over nadenken.
2: Ja, ik moet er zelf over nadenken.
0: Maar je hebt pineapple.
2: Kokosnoot.
0: Nee, je bent geen pineapple.
2: Kokosnoot. Ja, daar zat ik net ook aan te denken.
0: Oh, yeah. I like that. Maar why, actually?
2: Weet ik niet.
0: Je designer is een
2: Caribbean girl.
0: Hydrated, lekker. She's a Latina, that's why. Coco. Yeah, I got it. Yeah.
2: Nice, thank you.
0: Cute. I like kokosnoot ook, hoor.
2: Je moet even zeggen, welke zijn de commissie?
0: Ik ging bijna dood. Zag je dat? Oké, ja, dit is een goeie.
2: Nee, we gaan er even over nadenken.
0: Moet ik even over nadenken? Ja. She's thinking.
2: Komkommer.
0: Nee, ga komkommer.
2: Voor Lizzie of voor mij?
0: Lizzie. Wie is een komkommer? Waarom is Lizzie een komkommer?
2: Ik weet niet. Ze is gewoon zo lang, slank.
3: Waarom ben ik een aardbei?
2: Hydrated.
0: Ja, dat zou wel kunnen.
3: Ik denk dat...
0: Nee, of jij. Een drakenfruit.
1: Dragonfruit.
0: Dragonfruit, dat ben jij.
3: Ik?
0: Ja, en de one that's purple on the inside.
3: De roze?
0: Ja, die roze, die ene die purple is aan de binnenkant.
2: Waarom?
0: Gewoon. Je bent gewoon zo'n... Ja, dat vind ik. Ja.
3: Misschien moet ik denken aan die ene keer toen je zei dat je mensen hun kleuren kon lezen. Toen zei je,
0: oh ja, wat voor kleur ben ik? Oh god. Nou mensen, we gaan verder. Deze dingen mensen denken van, oh je man, dat is in de studio. Nee. Is een millennial woman. You don't know her. Maar goed. Ja, drakenfruit. Je bent een draak. Maar een lieve draak. Met een kleine draakje mee, ja. Yay! Yeah, I know.
2: Ze zijn heel lief, Chloe. Ja,
0: zo. En Lizzie. Ja, daar moet ik ook even over nadenken.
2: We gaan even over nadenken straks.
0: Je bent geen komkommer. Nee. Dat sowieso niet.
2: Een ananas.
0: Of een golden kiwi.
2: Heel lief.
0: Een golden kiwi. Een golden kiwi. Yeah.
3: Nee. Kers. Want die zitten aan elkaar vast. Ze zitten ook de hele gemeente te plakken.
0: That's sweet. Oké, nou. Mensen, dus we hebben een passievrucht. Een watermeloen.
2: Ja,
0: een kokosnoot. Een drakenfruit.
2: En een ananas.
0: En een... Nee, ik vind je
2: gewoon...
0: Ze is een golden kiwi.
2: Oké, kiwi.
0: Maar en dan moeten we vragen aan golden kiwis, omdat ze heel zoet is. Zoet. En gewoon lief. En ze zijn heel duur. They're rare to catch.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Kijk, mooi. We kunnen onze eigen fruit novella maken hier zo.
2: Dus dat.
0: Ja.
2: Let's go.
0: Klopt. Maar Ion, heb ik een kind gemaakt met een drakenfruit? Ja, want the child looks like the dad. Dat kind lijkt op de vader, toch?
2: Klopt.
0: Ja. Dus als jij een watermeloen heb jij met een gouden kiwi.
2: Maar dan ook een roze. Wow.
0: Ja. Het klopt toch?
2: Maar drakenfruit
3: ook witte.
0: We zijn even oké. Deze mensen die thuis
2: zijn. Ik ben helemaal in de war. En ik heb alleen maar honger hierdoor.
0: Klopt.
2: Well, trek. Het is honger, maar
0: the golden kiwi got the message. Got the joke. Oké. Chloe, ja. Wacht even, het is bijna tijd. Want het 6 uur nieuws staat te pushen.
2: Ja.
0: En wat hadden we in 6 uur na het nieuws? Maar dan moeten mensen nog even blijven luisteren. Ja, jullie moeten blijven luisteren, want we get to know us.
3: We moesten nog dit raadsel doen voor jou.
0: Ja, dat komt nog. We hebben nog een raadsel. Maar dat komt goed. Want get to know us is wel handig. Dan kunnen mensen leren kennen wat de pineapple en de... Oh nee, wat was dat? De drakenfruit en de kokosnoot en de watermeloen
2: en
0: allemaal doen.
2: En onze guilty pleasures.
0: Yeah. Ja, die van mij is al geweest. Dus die van jou.
2: Ja,
0: die van de derde uur. En of course gaan we natuurlijk onze tequila party zonder tequila hier doen. Dus dat komt allemaal nog voorbij. En voor nu had Chloe nog een request. Deze week mag je hem live zelf aan. Ja?
3: Drumroll. Welke is het? Do What I Say van
0: Key One. Ja, je moet het van hoe?
3: Key One.
0: Die
3: spreekt zo uit, maar die spelt het K-W-N.

0: J-W-N. K-1. En Do What I Say. Heb jij niet eerder een nummer van hem aangevraagd?
1: Ja, dat was Hopeless Romantic.
0: Ah, ja, daar waren we heel erg fan van bij Jam FM. Dat klopt. Dus ja, deze keer hebben we Do What I Say. Ik hoop dat ik hem goed heb klaarstaan. Komt hij aan.
1: Ja.
0: Do What I Say. K-1. Yay! Shout-out naar Chloe, live in de studio. En Missy, onze golden kiwi.

0: het maar Laidback Saturdays met Daf en Elaine. Superleuk om na te luisteren.
1: Door Al Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de

Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vanaf

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: het hoorde je live op de radio. Cheers, welkom terug bij Laidback Saturdays. Jullie hoorden me al lekker er doorheen, because someone's whining. Ja, welkom terug. We zijn leuk dat je luistert. We zijn in ons derde uur, het laatste uur van onze show. Onze je favoriete zaterdagmiddagshow, helemaal Laidback. En wij dachten, deze week doen we een Get to Know Us. Toch?
1: Ja.
0: Dus ik brand.

0: De eerste vraag. Die is makkelijk. We beginnen heel makkelijk.
1: Oké.
0: Wie komt altijd te laat?
1: Sowieso ik. Nee, jij ook.
0: Chloe?
2: Laat
1: komen. Soms gewoon niet.
3: Helene. Ja, Helene is wel laat.
1: Kan er wel wat van.
0: Ja. You can rush perfection.
2: Je hebt het
1: van je
2: vaak
1: moeder, schat.
0: Oh, Lord. Oké.
1: Okay.
0: Ja,
3: ja?
1: Dit is wel... Ja, dat gebeurt er altijd iets. Of ik ben iets op mijn dak vergeten, of ik heb een ongeluk.
3: Ja, okay.
0: Wie overleeft een zombie-apocalypse het minst lang?
2: Als je gaat
1: rennen. Nou, wij niet, hè. We zijn toch wel die diehards.
0: We zijn die diehards? Ik zie het al gebeuren. Ja, wat gaat... Ja, ik weet niet. Ik denk dat...
2: Oh. Kan mij niet aankijken. Ik blijf achter jou staan.
1: En zei het ook voor overleven.
0: Ik weet niet. Ik denk ik zou op een plekje zitten en nooit eruit komen. I don't know if I would survive.
2: Lizzie.

0: zijn
1: voor zombies te laat.
2: We zijn wel te laat voor die zombies, so it's good.
1: Waar is iedereen?
0: Maar kijk, Lizzie, nee. Ze ziet zo'n fine-ass zombie. Oh, dat is wel grappig.
3: Ik weet niet wie jij ja. Per ongeluk trouwen in
0: Zij
3: Vegas.
2: Ja, wie zou er per ongeluk trouwen in Vegas?
3: Ja, vertel.
2: Ik? De passion fruit. So the passion fruit goes to Vegas and would marry it per ongeluk. Ik denk van ons allemaal, I would be the craziest one. Ja. Yeah.
0: Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Ik ben het ermee eens.
2: Ja, toch?
0: Ja,
2: ja ik denk. Ik zou terugkomen en zeggen: hey, I'm married!
3: Ja, maar zo ging het.
2: Zo.
3: Ik zeg verder niks.
2: Stop it. Kijk, meteen de volgende. Wie zou per ongeluk iets lives gênants zeggen op de radio?
3: Ik denk
2: het. Ik zeg gewoon
3: het Dominique.
2: Dit gaat weer helemaal lekker. Die luisteraars denken, wat is dit? Oh, lord. Nou, oké. Okay, dus,
3: Oké, wie heeft de slechtste muzieksmaak? Dat kan je niet over mij zeggen.
0: Als je het over mij zegt, dan...
2: Wie heeft de slechtste muzieksmaak?
0: Dus? Is gewoon goed.
2: Heavy metal? Wie luistert heavy metal? Oh ja, Chloe is van de Slipknot.
0: Nee.
2: Yeah. So nee. Depressed.
0: Pierce the Veil, maar niet Slipknot.
2: Hoe?
0: Pierce the Veil, maar dat is toch niet...
4: Fake Shaker.
0: Pierce the Veil.
2: Hoe?
0: Wat is voor idee?
2: Hoe?
3: Who is it?
0: Ik wil toch een Lizzie. Nee, maar Lizzie heeft soort van haar muzieksmaak is gewoon van TikTok.
4: Nee.
2: Oké.
4: Zomaar.
0: Is wel waar.
2: Oké.
3: Nou,
2: dat waren onze Funny and K.

0: Are you talking to plants?
1: Huh?
0: Praat je met planten?
1: Nee.
0: Je ziet wel zo aan te kijken. Wat is je toxic trait?
1: Waarom ik niet?
0: Because you got always funny stuff. Daarom ben je ook een dragon fruit. Oké, Chloe gaat er even over nadenken.
1: Ik weet het, ik weet het.
0: Oh, she knows.
1: Waarschijnlijk wanneer ik op mijn koptelefoon zit, dan gaan mensen echt niet met me praten. Omdat ik zo erg in mijn muziek zit. Letterlijk, een meisje zag mij ooit en ze zei geen hoi. Omdat ik zo erg in mijn muziek zat blijkbaar. Had ze geen hoi gezegd, want ik kreeg zo gefocust.
0: Daarom mag je niet met de fiets naar school.
2: Ja.
0: Bam. Ik moet die scratch nu eigenlijk hebben. Ik moet eigenlijk die scratch. Maar ik heb wel een leuk muziekje, maar dan gaan we straks even verder met onze volgende Toxic Trait.
2: Ja,
0: ik vind dit zo'n lekker nummer. Jeff Boy, take it off. Lights off. Dit is echt zo'n nummer dat je in de auto zit en dan ga je je hoofd op bangen. Love it. Jullie luisteren nog steeds naar Leefwerk Saturdays. Heerlijk.
3: Take it off, take it off, take it off. Lights off, lights off, lights on, lights on, lights off, lights off, lights on, lights on, lights off, lights off, take it off. I want you to take it off, take it off, take it off, take it off. Lights off, lights off, lights on, lights on, lights off, lights off, lights on, lights on, lights off, lights off, take it off. Take, I want you to take it off, take it off, take it off, take it off. Let me see it, let me see it. Baby, come here, baby, come here. Let me eat it, let me eat it. Come here, come here. Let me grieve it, let me grieve it. I don't want it, baby, I need it.

0: als je A zegt, moet je ook B zeggen.
1: Nee, ik weet niet of ik mijn B wil zeggen. Maar mijn toxic trait is dus dat je me echt niet zo boos moet maken. Want ik kom met echt originele plannen om je... Ja, ik ben heel erg wraakzuchtig, noem je zo iemand,
2: so
1: toch?
2: So what
1: ja.
2: did you do?
1: Ja, kan ik het vertellen? Nee, ik ga er even over nadenken.
0: Nou, gewoon.
2: Nou, wil je weten wat ik een keer heb gedaan?
0: Nou.
2: Mijn ex, de vader van mijn zoon,
1: heeft
2: mij een keer heel boos gemaakt.
1: Ja?
2: Dat was vlak voordat wij uit elkaar gingen.
1: Laat ik ze tellen dat ik ook heel boos was en dat ik peper in iemands onderbroek heb gesmeerd.
2: Oh, wow.
1: En dat is niet goed afgelopen. Kan ik je vertellen? Want het was Russian roulette. Het waren er een paar. Dus het was elke twee weken was het, ja. Gillen van de pijn. Dus mocht je meer info hebben, DM mij.
3: Wauw, ik wilde zeggen van...
2: Maar eigenlijk, nu wil ik ook wel weten wat de toxic trait is van onze luisteraars.
0: Ja, ik ben daar
2: DM,
0: ook. Ze moeten ons DM op radio.laidback.nl. Ik ben echt benieuwd. Jullie mogen ons ook bellen 020-788-4304. Dan ben je meteen live. Dan kan je meteen vertellen wat je
2: kerfstok
0: is. Toxic trait is. Ik ben echt benieuwd.
1: Maar verder zijn we heel lief, hoor.
2: Ja.
3: Ja, ik weet niet. Ja, ik ben helemaal flabbergasted. Dus ik denk, ik heb niet eens een toxic trait als ik dit allemaal hoor.
0: Het enige wat ik doe, ik stalk mensen online zonder een account aan te maken.
1: Ben je heel zeker dat je enige toxic trait is?
2: Oh, oké. Okay. Oh, okay. Oh.
1: Als jij boos bent,
0: you know, snitches get stitches, you know.
1: Nee, maar kijk, als jij boos bent...
0: Radioproef, wacht.
1: Ja, is radioproef. Ja, okay. Als zij boos is, zegt ze, nee, ik ben niet boos. Waarom klink ik boos? Ik ben heel boos. Chloe, ruim je kamer op. Nu meteen. Je klinkt heel boos.
2: Nee, ik ben niet boos.
3: Jij is wel een beetje toxic trait, want aan jou weet je niet of jij boos bent.
2: Ja, klopt. Ja.
3: Nou, ineens hoor je dat ze boos is.
0: Mm-hmm. Dangerous. Joost! Ja, zo makkelijk kom je niet van ons
2: af.
0: Ja? Als je binnenkomt bij onze gekke leedwerk, ja, moet je ook...
4: Ik zit hard te denken, ik ben zo lief.
0: Denk, nee, ja, niemand is lief.
4: Nee.
0: Alleen baby's, die slapen.
4: Ik ben nog niet zo uitgedaagd dat ik me nu weer kan herinneren dat ik iemand echt zo heb dwars gezeten.
0: Was je nooit boos op iemand op de middelbare school?
4: Nee, ik was zo'n stil jongetje.
0: Sorry.
4: Ja.
0: Dat is wel erg lief.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
4: Ja, nee, sorry. Dit kan ik niet bijdragen.
0: Ja, maar wij dachten, we hebben wat.
4: Ja, nou, ik zal eens om me heen kijken.
1: Dit weekend kan Joost erover nadenken wat hij wil doen.
4: Ja. Ik ben niet boos. Ik ben teleurgesteld.
1: Ja, maar dat is nog erger.
4: Ja, precies.
2: Ja. Dus dat.
1: Sorry.
2: En Helene komt niet meer bij.
0: Ja, je leest het vast. Oké, we gaan deze even doen. Voor, want we moeten even op de tijd letten. Wacht even. Dus we hebben even een nummer. Want morgen is natuurlijk moederdag. Dus we hebben een mooi nummertje voor iemand. Ik vind het een heel mooi nummer. Jullie hebben hem vaker voorbij horen komen. Dylan, die ik ontdekt heb op Insta. Maar deze is voor... Hallo!

0: Keep up all your buds off.
1: Ay, tu PR. Yes, welkom terug bij Laidback Saturdays. Het is de laatste 20 minuten, het is 18:37. En we hadden het net, waren we bezig met Get to Know Us. En Chloe heeft nog een vraag voor ons. Huh? Oh, weet je de vraag nog?
2: Nee, ik vroeg of jij ook wil stellen.
1: Ja, maar ik weet even niet welke. Oh.
2: 28.
1: Oh. Oké, deze is een goeie. Heb je ooit gelogen om indruk te maken? Ja. Wow. Ja, jij, dit was jouw vraag, toch?
2: Oké.
1: Ja, ik wel, ik antwoord. Niet. Jij
2: Lizzie,
1: niet?
2: Lizzie is soort van voor mij. Was oh. Ze was wel bij een soort van opzetten met iemand van haar klas.
1: Ja.
2: En toen
1: heeft ze tegen mij. I told this people. Get stitches, get stitches. Chloe snitch. Oké, nou. Ik haal jullie uit de studio. Jen Alpha is out.
2: Het gaat niet over jou. Het gaat niet over jou.
3: Nee, nee. Nee.
2: Maar het gaat niet over jou.
1: Nee. Oké, okay, in the meantime, okay. Heb jij...
4: Ja, je hoort op de achtergrond hoor je nog wat geruis.
5: Kibbel.
1: Ja.
4: Sollicitatie eigenlijk alleen.
2: Oh.
1: Hallo. Ja?
4: Alleen sollicitatie, maar niet, nee, om indruk te maken op iemand. Nee, dat niet.
1: Oh.
4: Nee.
1: Nee, om indruk te maken, ik sowieso niet. Want de biggest compliment dat ik ooit gehad heb was van jullie. Dat er is maar één Elaine.
4: Ja, dus dat.
1: Er is maar één. En ja, ik ben altijd dezelfde persoon. There is no different.
4: Ja. Ja.
1: Dat vond ik trouwens het mooiste compliment wat ik heb gekregen. I'm real. Dat wil ik even zeggen. Ja, je passievrucht is out.
6: Passievrucht is klaar.
4: En jij?
1: Ja, jij?
6: Ja. Ik ben ook mezelf. Ik weet niet. Ik weet niet dat ik echt mijn best moet doen of zo. Ik ben gewoon mezelf.
4: Ja, toch?
6: Ja, ik denk dat dat het mooiste is om jezelf te zijn.
4: Dus dat.
6: Niet te doen alsof je iemand anders bent, want dan, ja, wie ben je dan? Dus, ja.
1: Ja, zo. So. Ja, oké. Okay, Chloe die is helemaal ready. Ze zijn klaar met kibbelen.
4: Ik moet haar dinges niet aan.
2: Oké.
1: Okay. Oh, ja, ik moet je wel aanzetten, want nu mag je weer.
2: Oké, okay. Dus Lizzie...

0: even naar de datum gekeken. Is het een 1 april grap? Maar dat is 9 mei. Nee, dit is wel echt
1: wil je nog
0: zielig.
1: Een grapje? Wacht daarvoor. Waar is die music on?
0: Oh.
1: Op die update van de website op Music On staat er een datum.
0: Oh.
1: Kijk even naar die datum.
0: Nee, lees het even op. Ik heb mijn bril niet op. Nee. Sorry. 9 maart. 5 over 5. 9 maart, dat is nu.
1: Nou, we zitten in mei hoor. Ik weet niet.
0: Oh.
2: Bizar.
0: Bizar.

0: sowieso bedanken voor het luisteren vandaag. En het was gewoon sowieso gezellig, want Chloe die was mee, Liz was mee, Abby in the house, Joost is er en natuurlijk Daffy. Die is er. Ik vond het gezellig en ik hoop dat jullie het ook gezellig vonden.
1: Zeker.
0: En ja, voor alle teleurgestelde mensen die niet naar Music On, hebben wij nog misschien een lekker nummertje voor jullie.
2: Maak je eigen feestje.
0: Maak je eigen feestje.
1: Of
0: doe wij ook.
1: Ga lekker naar Thuishaven.
0: Wat is daar dan?
1: Weet ik niet. Ja, is ook wel leuk.
0: Oh, is altijd. Weet je, het is lekker weer. Gewoon lekker. Con calma. Daddy Yankee en Snow, we're out bij Late Back Saturdays. Geniet er lekker een beetje van jullie weekend verder. Want hier is de music gewoon aan.

0: muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: land door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam, is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En 2.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorald Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Zakzakieh vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege de zorgen over de openbare orde. Ook zijn er meer dan 180 boetes uitgedeeld aan mensen die het demonstratieverbod negeerden. De politie was in grote getale aanwezig om escalaties te voorkomen bij risicovolle bijeenkomsten van tegenover elkaar staande groepen. Maar de situatie bleef uiteindelijk wel onder controle. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ontdek je plek en vind je kracht.
2: Bij Martiradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Verhuur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis, maar in uw eigen vertrouwde werkruimte. Bel met 020-6799-665.
4: Special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dan heb je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sint, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meeste komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij.

ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou...

0: laten halen. Zij was een dikkie. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meisje komt die you. Ja? En dan heb je ook nog abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus abrog group of companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters.

0: Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco Zondag.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus.